0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

een kerel in je vader met een hout. Nog een half uur in, dan ben ik thuis. Ik hoop van gouden geit.

Kerslee. Een kibber zonder kop, stooide aan de kaart met pech. De bliksel door van asfalt, de hufters van de weg.

0: reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Frits Hebbelkamp. Frits, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 2 vrouwen aangehouden in het Stadskanaal. De 2 worden verdacht van het ernstig mishandelen van 2 kinderen van 6 en 7 jaar. De aanhouding heeft nieuws over die mishandeling heeft tot behoorlijk wat onrust in de buurt gezorgd. En daardoor heeft onder andere de burgemeester daar een noodverordening moeten afgeven. Een informatieavond over vrijwillige euthanasie in Hoge Zand is door 250 mensen bezocht. Mensen kregen informatie over hoe ze eventueel zelf uit het leven kunnen stappen bij ouderdomsklachten of dementie. Een hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Brigitte Toebes, is overleden. Dan meldt de gezondheidsraad waar zij commissielid van was. Toebes was al langere tijd ziek. Ze is 57 jaar geworden. Dat en meer straks om 6:30.
3: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, vrijdagmorgen tussen hemelvaart en het weekend.

15 mei. We zitten halverwege de maand mei. En het was koud vannacht. 3, 2 graden. Zelfs wat ijs ontdekt op daken en autoruiten. En de ochtend begint wel droog. De bewolking zal weer toenemen.

0: Sergej en de Tween, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frits Hemmelkamp, ook nogmaals goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En Sergej, we hadden het er 2 dagen geleden al over, voor het hemelvaartweekend. Jij ging naar het verjaardagsfeest van Imca Marina,
1: ja.
0: 85. Je was uitgenodigd, want jij hebt een tijd lang in haar achtergrondkoor gezongen. Hoe was het feest?
1: Ja. Heel gezellig.
0: Ja?
1: Ja, het was leuk. We waren er rond een uur of twee. Nou werden we hartelijk ontvangen met een advocaatje.
0: Zo.
1: En toen hebben we de jarige natuurlijk gefeliciteerd. Cadeautje afgegeven. Daar hebben we ons een beetje gemengd.
0: Wat had je, had je meegenomen dan?
1: Nou, het was in haar stamkroeg. En ik vond ergens in een, in een zo'n soort, op zo'n soort rommelmarkt, in zo'n antiek schuur, vond ik een oud koekblikje met een afbeelding van die kroeg erop.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja. Dus dat vond ik wel heel leuk. En daar hebben we een, wat chocolaatjes bij gedaan en wat, wat lekkere thee en een mooie kaart met een envelopje met iets erin natuurlijk. En dat hebben we afgegeven.
0: En hoe was het verder daar dan?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, wat, je kon er gewoon, alles was goed verzorgd. Je kon wat drinken bestellen, er gingen schalen rond.
0: Nou, dat mag ik hopen. Ja,
1: ja, ja. Ja. En,
0: maar we willen de juice weten, want er waren allemaal bekende Nederlanders.
2: Ja, even, je had foto's beloofd. Wacht even. Ik heb het dia-project al klaargezet. Kom maar op, ik wil de foto's zien. Die zien we hier.
1: Ze waren nog niet ontwikkeld.
2: Oh, ik dacht, we zetten het vast even klaar. Maar...
1: Nee, ja, dat had ik wel beloofd. Ja, dia, ja. Er waren heel veel bekende Nederlanders. Astrid Nijg hebben we gezien.
0: Ik doe wat ik doe.
1: Connie Vink,
0: ja.
1: Ronnie Tober, Ria Valk.
0: Nou, een beetje de artiesten van nu, zeg maar, die er allemaal waren.
1: Ja, geweldig. Ja. En Vivian Boele heb ik ontmoet.
0: De voormalige nieuwslezer,
1: ja.
0: En omroepster.
1: Oh, ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, echt ontzettend.
0: Ik schreef de dia-projector eruit.
2: Ja, ik zet hem even uit.
0: Maar, want het ging er natuurlijk om, en ik heb s'avonds nog even gekeken naar het Boulevard. Ik denk, Geer en Goor, die zouden elkaar daar ontmoeten. Maar Goor is helemaal niet geweest.
1: Nee, Geer was wel, Goor hebben we niet gezien.
2: Maar heeft Geer er nog wat over gezegd dan?
1: Nee, volgens mij niet. Nou, niet in het publiek. Misschien wel tegenover alle camera's die erbij waren.
2: Maar je hebt hem niet even gesproken? Van, goh,
1: Nee, Geer die stond in de keuken te wachten tot hij werd aangekondigd. Hij zou namelijk de nieuwe cd presenteren. En hij werd aangekondigd, kwam hij op, deed hij een heel leuk praatje met felicitaties, alles erop en eraan. En toen
0: was hij weer weg?
1: Was hij weer weg.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: En dan denk je, wat ongezellig. Maar
0: ja, ik begrijp
1: het ook wel weer. Als Gerard daar in het... gewoon bij de alle gasten gaat staan. Die krijgen geen moment rust. Die
0: worden... Nou zo, er zijn toch alleen maar artiesten waar we toch?
1: Ja, ja, niet alleen maar artiesten. Maar iedereen duikt er wel bovenop. En de pers. En ik weet niet of hij dan echt zo'n gezellige middag
0: heeft. Ja, dat is een beetje
2: toch overwogen. Een glas bier.
0: Advocaatjes werd meegekomen. Net gehoord.
1: Ja.
0: Maar Ronnie Tober had daar bijvoorbeeld geen last van. Of,
1: nee.
0: Ja, Valk. Dat dook niet iedereen bovenop.
1: Nee. En de vrouw van Rob de Nijs was er ook.
0: Oh,
1: dat ook heel mooi. Dat zij ook bij de oud-collega's van Rob nog zo bij betrokken wordt. En overal in meegenomen wordt. Dat vind ik wel heel mooi dat zij er ook was.
0: Leuk feestje.
2: En lag ook de vaderlandse pers voor de deur?
1: Ja.
2: Dus jij bent over de loper, ben je nog...
0: Ja, er was een rode loper.
1: Nou,
0: ja.
1: Een roze loper.
0: Of roze loper, maar daar ben je ook overheen gegaan.
1: Ja, ben ik overheen gegaan.
0: Maar moest je ook stil blijven staan voor foto's?
1: Ja, maar dat was niet voor de bladen.
0: Oh.
1: Dat was meer voor eigen
2: gebruik. Voor jezelf.
1: Voor het fotoboek van de jarige, vermoed ik.
0: Nou, hebben we dat ook weer besproken. Ja. Hartstikke leuk.
1: Dat was heel leuk.
0: Het is vrijdag vandaag, 15 mei. Vandaag in 1940 werd het eerste McDonald's hamburgerrestaurant geopend in Californië, in Amerika. Door twee broers, Dick McDonald en... Let op, Mac McDonald.
2: Mac
0: McDonald. Ja, uiteindelijk heet hij Maurice, maar dat werd Mac McDonald.
2: Was het ook een dikke man dan?
0: Dat weet ik niet. Toen nog niet, misschien later wel. Dat werd uiteindelijk zeer succesvol. Ze verkochten het in 1961 voor 2,7 miljoen dollar. Dat is heel veel.
1: Ja.
0: Maar een schijntje als je beseft wat het later geworden is. Dat verkochten ze aan iemand die daar een gouden kans heeft laten liggen. Dat was hun zakenpartner, die heette namelijk Ray Kroc. Die had daar de doorbraak van de croquette. Had hij daar natuurlijk helemaal kunnen bewerkstelligen. 1940 was dit. Vandaag in 1957 opende Prins Bernhard de Rijksluchtvaartschool en het nieuwe gebouwencomplex op Vliegveld Eelde. 1957. En nog wat sportnieuws van deze dag. In 1980 op deze dag keerde FC Groningen onder leiding van Theo de Topper. Theo Verlangen na 6 jaar terug in de Eredivisie. We hebben met 4-1 gewonnen van Vlaardingen. Later werd Groningen ook kampioen van de Eerste Divisie. Het leven een groot feest op de grote markt in de stad, 1980. En 3 jaar later, op deze dag, werd FC Groningen 5e in de Eredivisie... met een legendarisch elftal met Ronald en Erwin Koeman daarin. Groningen zou daardoor ook voor het eerst in de clubhistorie Europees voetbal spelen. En die wedstrijden weten we nog. Hè. Atletico Madrid zou worden verslagen. En later zou Inter Milan te sterk blijken voor FC Groningen in 1983 vijfde. En het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Max Verstappen zijn allereerste Grand Prix won. Het was die van Spanje in 2016.
2: Zo lang geleden alweer?
0: 10 jaar geleden. Ik weet het nog. Ik was met vrouw en kinderen even naar de kermis geweest, even te kijken. En toen heb ik in de auto op de terugweg zitten luisteren naar Max Verstappen. Die, ja, weet ik nog, dat blijf je dan bij. Hij was met zijn 18 jaar en 227 dagen toen de jongste winnaar ooit van een Formule 1 Grand Prix. En de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Prix. Reed hij nog voor Red Bull Racing, of eigenlijk het satellietteam. Daar reed hij eerst voor en toen ging hij in Red Bull. En toen werd hij ook. En de rest is history, zullen we dan maar zeggen. Het is 15 mei met zometeen hier een vroege vogel.

0: Frans Bauer samen met Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij...
1: Dit is
2: de Vroege Vogel.
0: Alweer vroeg uit de veer is Henk Veldhuis uit Stadskanaal. Die draait mee in de evenementenwereld. Met zijn carousel tegenwoordig. Goedemorgen, Henk.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Drukke tijden, denk ik, nu dan.
3: Ja, het seizoen is weer begonnen, dus we zijn weer veel op pad.
0: Lekker, hè?
3: Absoluut, absoluut.
0: Waar ben je weer gisteren geweest, bijvoorbeeld?
3: Gisteren stonden we in Exo. Dus ook dicht bij huis, in het mooie dorpje Exo, Drenthe.
0: Ja, en vandaag en morgen, gaat het elke dag ergens anders naartoe?
3: Ja, elke dag ergens anders naartoe. We hebben vandaag een thuiswedstrijd. We staan op de Snikkerweek in Musselkanaal vandaag. Dus wij gaan over 10 minuten staan we weg. En dan zijn we vanavond laat weer thuis en morgen weer Centrum Winschoten.
0: Want ja, over 10 minuten ga je weg en wat moet je dan doen totdat de markt zeg maar open gaat?
3: Nou, we gaan eerst de carousel opbouwen. Dus je moet helemaal waterpas zetten. Je moet helemaal inrichten, helemaal bedrijf klaarmaken. Dan moet je de testrondes doen. Hè. Wij moeten voldoen aan hele strenge eisen. We gaan proefdraaien, we vullen de logboeken in. En al bij al kost dat zo'n 2,5 uur. En dan staan wij om met 10 uur staan we klaar en dan kunnen de kindertjes erin.
0: De logboeken?
3: We moeten de logboeken bijhouden van hoeveel rondjes wij draaien, hoeveel kinderen erin komen, hoeveel dagen wij op pad zijn. De bedrijfsuren moeten we bijhouden, want in juni wordt het weer door het TUF gekeurd.
0: Ja.
3: En dan zo'n keuring duurt de dag. En dan gaat ook echt alles belangs of alles voldoet aan de NVWA-eisen. Dus het is niet alleen de gezelligheid, maar het is ook een stukje bedrijfsvoering en administratie.
0: Oh ja, maar dan moet je dus elke keer bijhouden hoeveel kinderen erin gaan, hoeveel rondjes je draait.
3: Ja, precies. Ja. We hebben ook nog een teller, maar wij houden het bij en er zal een kindje verschillen zitten. Maar ze willen gewoon weten van, ja, qua slijtage, qua gebruik, et cetera.
0: Ja.
3: Ze willen dat gewoon kunnen monitoren.
0: Want wat gisteren bijvoorbeeld dan? Hoeveel rondjes en hoeveel kinderen?
3: Ik heb gisteren, ik denk, 800 kindertjes erin gehad.
0: Oh.
3: Keer 12 rondjes, dus een, bijna 10.000 rondjes.
0: Eén rit is 12 rondjes?
3: Eén rit is 12 rondjes, ja.
0: Dat is automatisch ingesteld, dan moet je meetellen.
3: Nee hoor, dat is allemaal automatisch ingesteld. Er zit een computersysteem in, die houdt erbij. Kun je afstellen op 10 of 14 rondjes bij wijze van, maar dat gaat allemaal automatisch.
0: Ja, en als het heel rustig is, dan denk je van nou, ik knal er naar 14 rondjes door of zo.
3: Ja, precies. Ja. Dan laten we gewoon doordraaien. Klopt.
0: Ja. Want 800 klinkt mij best veel, maar ik kan me ook wel zeggen van nou, dat was een matige dag.
3: Wij hebben dagen, met name als het heel slecht weer is. En 30 graden is voor ons ook slecht weer.
0: Ja, ja.
3: Er lopen heel weinig mensen, maar die dagen heb je ook. Alleen ja, dat hoort erbij.
0: Maar 800 is wel goed.
3: Dat is heel veel. Dat was gisteren ook heel druk. En dat komt mede door het, ja, voor ons het goede weer. Het is regenachtig, het was deels droog. En mensen gaan dan niet naar het strand, ze gaan niet zwemmen, ze gaan niet thuis barbecuen. Dus mensen blijven ook langer op de evenementen hangen.
0: Nou, dus dit is voor jou perfect weer. Want met Pinksteren schijnt het wel heel mooi weer te worden. Dat is voor jou nog minder.
3: Het schijnt heel mooi weer te worden. En het kan maar zo zijn dat we dan iets minder draaien.
0: Ja,
3: maar gemiddeld over het hele jaar heb je te doen met die weersomstandigheden.
0: En zometeen op weg naar Musselkanaal, naar de Snikkerweek. Nou, dat is altijd leuk.
3: Dat is altijd leuk, ja. Dat is gewoon ook een traditie. Daar staan wij al 20 jaar en nu voor het eerst met de carousel. Ja, thuis zijn veel bekenden en prachtig weer. Het zonnetje schijnt hier nu buiten, dus het lijkt weer een mooie dag te worden.
0: Ik wens je veel plezier.
3: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dankjewel, mooi.
3: Oké,
0: Henk Veldhuis, mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: Dip in de nacht van 0:50. Dus even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Finse autoriteiten hebben afgelopen nacht een waarschuwing afgegeven voor een drone-dreiging in de regio Uusimaa. Dat is waar de hoofdstad Helsinki ligt. Inwoners zijn opgeroepen om binnen te blijven. Volgens de Finse strijdkrachten wordt Finland momenteel niet direct militair bedreigd. Maar de grens heeft wel de paraatheid verhoogd, meldt het ministerie van Defensie in Finland. Het zou meerdere drones gaan, aldus de politie. Er is geen informatie over waar die drones vandaan komen. Bij een schietpartij vannacht in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Toedracht van de schietpartij is nog onbekend, meldt een woordvoerder van de politie. Rond 2:00 vannacht werden de hulpdiensten gebeld omdat omwonenden schoten zeiden te hebben gehoord in het centrum van het dorp. Agenten troffen daarna een zwaargewonde man aan die even later overleed aan zijn verwondingen. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nieuwe werkkleding. De huidige kleding, volledig wit en zonder opdruk, wordt vervangen. Zo is het LUMC-logo op de uniformen geplaatst en zijn de kragen en mouwen voorzien van een blauwe rand. Medewerkers zijn er blij mee, vertel eens aan Omroep West.
1: Voelt toch een beetje raar als je in zo'n witte jas staat verder niks op. En nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
2: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als labjas.
0: En in Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. Clever.

0: Ja, het wordt het burgerlied genoemd. Choke Me, dat is Roemenië. De finale is morgenavond. En zometeen hier het Groningse nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Geschokte reacties vanuit Stadskanaal naar het nieuws over de ernstige mishandeling van twee kinderen.
0: Horen we zometeen in ons nieuwsoverzicht.

0: De Sugar Babes. Het is precies 6:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal heeft voor een deel van de plaats een noodverordening afgekondigd. Volgt op de onrust rondom de misbruikzaak van twee kinderen, waar eerder op de avond twee vrouwen voor zijn opgepakt. De twee vrouwen van 31 en 33 jaar oud worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving van hun kinderen. Een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Het meisje zou er begin februari zo slecht aan toe zijn geweest dat ze kunstmatig in coma moest worden gebracht en beademd. Het nieuws zorgde voor geschokte reacties in de buurt, vertelt deze buurtbewoner.
2: Als je hier om je heen kijkt, we staan hier in de Oranjestraat. Nou, ik denk wel tientallen mensen hier die erover aan het praten zijn. Het leeft heel erg in de buurt. Mensen reageren daar ook op. Eerder vandaag zijn de ruiten natuurlijk al ingegooid. Mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die dit loskomt is heftig, hoor je van iedereen.
1: De moeder van het meisje heeft bij de kinderrechter inmiddels bekend dat zij haar dochter heeft mishandeld. Zij zou hiertoe zijn gedwongen door haar vriendin, de moeder van de 7-jarige jongen. Vrijwillig uit het leven stappen bij dementie of ouderdom. Het werd uitgelegd tijdens een informatieavond in Hotel Parkzicht in Hogezand eerder deze week. De NVVWE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, gaf informatie over het houden van de regie op je eigen levenseinde, ook wanneer ouderdomsaandoeningen of dementie om de hoek komen kijken. Trineke Koning is 86 en vertelt waarom zij naar de bijeenkomst is toegekomen.
3: Omdat ik heel nieuwsgierig ben wat er allemaal ken en wat er nooit ken. Want mijn pa is overleden aan longkanker, dat ik zo lief was als die man, never en nooit.
1: Op de A28 bij Tinalo is gisteravond een auto uitgebrand. De snelweg moest daar voor korte tijd worden afgesloten. Brandweer kon niet voorkomen dat de auto vrijwel volledig verloren ging. Door de brand ontstond er een file in de richting van Groningen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Brigitte Toebes, is overleden. Dat meldt de Gezondheidsraad, waar zij commissielid van was. Toebes was al langere tijd ernstig ziek. Toebes was hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de rug. Onlangs ontving Toebes nog een koninklijke onderscheiding. Brigitte Toebes is 57 jaar geworden. Dat en meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
4: De Ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
0: Tussen Hemelvaart en het weekend in is dit de Ochtendploeg. Ons loopt het vuur van woensdag ging over Hemelvaartsdag. Ik zou die dag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Straks wat reacties erop. En om 7:15 het Harma vertellen wanneer het weer een beetje warmer gaat worden.

0: Nick Kershaw en The Riddle.
1: Lopend vuur.
0: Kans dat je vandaag vrij bent is best aanwezig. Er zijn een hoop verplichte vrije dagen op deze dag. Bij veel bedrijven, bij de overheid bijvoorbeeld. Althans, sommige overheidsinstellingen. Gisteren was het Hemelvaartsdag. Dan is het weekend hierna. En deze dag zit daar een beetje tussenin. We hebben meer van dat soort dagen natuurlijk. Pinksteren, Pasen. Officiële dagen, officiële feestdagen in ons land. In meeste gevallen ook een vrije dag. Dat wordt dan wel per cao geregeld, niet bij wet. Maar ja, waar gaat Hemelvaartsdag eigenlijk over? Heel veel mensen zijn dat vergeten. Nou, binnen het christendom wordt op Hemelvaartsdag herdacht dat Jezus naar God gaat, zijn vader in de hemel. Dat gebeurt om 40 dagen na zijn verrijzenis. Dat vieren we dan weer op eerste paasdag. Er zijn ook stemmen op die opgaan. Van ja, laten we eens andere officiële feestdagen in het leven roepen. En daar dan, of nee, die zijn er al, maar daar dan een vrije dag aan koppelen. Bevrijdingsdag bijvoorbeeld, hè, wat niet voor iedereen een vrije dag is.
2: Hadden we laatst ook nog
3: bijvoorbeeld, dag van de arbeid. Ja.
0: Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Was ons lopend vuur woensdag. Voorafgaand een Hemelvaartsdag natuurlijk. Wat kan er binnen, zeg hé?
2: Gea Piek die schrijft, ja, het is natuurlijk een christelijke viering. Die kan je natuurlijk zelf niet zomaar afschaffen. Maar om dan een vrije dag daarvoor te hebben, ja, dat hoeft wat haar betreft ook niet echt meer zo. En dat heeft er ook mee te maken, omdat er in verschillende sectoren, zoals winkels, ja, daar wordt gewoon doorgewerkt. Dus ja, ik denk dat ze ook een beetje bedoelt, een vrije dag moet dan voor iedereen zijn.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk, ook met kerst en zo, is nog ja, iedereen nee. vrij. En politie, ziekenhuizen en zo, dat wordt gewoon wel doorgewerkt.
2: Ja, ja. Nou ja, bij Esther Bakker geldt dat ook. Ze is taxichauffeur, schrijft ook, ik ben dan die dag in ieder geval ook niet vrij, moet ook gewoon werken. En ja, ik gaf toen aan van, het mag wat mij betreft wel allemaal een beetje blijven zoals het is. Nou, daar was Jannie van der Beek het helemaal mee eens. Er is al zoveel verandering, laat dit maar mooi zo blijven. En Jan Ploeger doet wel een voorstel. Die zou graag de vrije dag willen ruilen met 5 mei. Dat zijn we nu, om de 5 jaar zijn we op die dag vrij.
0: Ja. Er is ergens uitgerekend, dat valt heel ongunstig hè, de komende jaren. Dat valt vaak in weekenden en zo. Dat duurt echt toch heel lang voordat het voor iedereen weer een vrije dag is.
2: Ja, nou laten we daar dan nog even mee wachten, Jan. Maar goed, hij stelt het wel
0: zo snel mogelijk dan. Dan is het voor iedereen elke dag. Elk jaar.
2: Elk jaar, ja.
0: Ja, precies, nu om de 5 jaar valt het heel ongunstig.
2: Maar goed, als het in een weekend valt, zijn de mensen toch al vrij.
0: Ja, nee, maar dat is in die 5-jaar-cyclus.
2: Oh, op zo'n manier, ja. Nou ja, hij zegt ook op bevrijdingsdag, dan moet je toch vrij zijn. Daar hecht hij in ieder geval veel meer waarde aan dan een dag als Hemelvaartsdag. Ina van Houten, ze schrijft, ze mogen wat mei wel Koningsdag afschaffen voor een andere vrije dag. Bijvoorbeeld de Dag van de Arbeid of Bevrijdingsdag. Dat vindt ze toch belangrijkere vieringen dan de verjaardag van de koning, lees ik. Peter Huizinga, die zegt ook, mooi zo laat als het is. Het is prima, al die veranderingen, dat ziet hij ook niet zo zitten. En ook Tony en Dorina, die schrijven dat, mooi zo laten. Karin de Wind, die zegt, nee, voor mij is Hemelvaartsdag belangrijk. En dus ook om daar een vrije dag te hebben. Ineke Tonkers, tot slot, prima zoals het nu is.
0: Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Er was uiteindelijk 28% van de stemmers het mee eens.

0: Radio Noord met Robert Palmer en UB40. I'll be your baby tonight. Het is 14 minuten voor 7. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ah, er is ijs waargenomen vanochtend. Op de autoruiten, ja. op daken van schuren.
1: Ja, klopt. Ja. We zitten ook op dit was echt de laatste dag. Zo was dat in Volksweekende mag houden. Want we zitten nog net in de ijsheiligen. En dat is zo'n koldere periode dat je in mei nog wel eens voorkomt. En zo heb je ook nog weer zo'n koldere periode. Maar dat mag in geen nachtvolstap leven. Maar in juni noemen ze een koldere periode altijd de schoolscheer, de school. Dus wel wat, ben we er nog niet al dan klaar met. Het ook een beetje te maken met het zeebotten wat altijd kool, dus als die wind in het noorden zit, dan heb je hooggehaald toch wat frissere nachten. Nou, op dit moment ook in de dood nog maar 3 graden op de thermometer in de stad. Oranjebuurt, gisteren werd zo'n 15 graden. 2,5 millimeter is te vallen. En een half uurtje geleden kwam er nog een buitje over. En de barometerstand doet zo'n 8 millibar. Gisteren een maximum temperatuur van 12,5 graden. Op dit moment 12,5 graden in rood schaal. Nee, nu de zon. En het is gisteren doordreuk bleven. En verder op dit moment bewolkt en droog in 34 kilometer zicht. Nou, verdoog. Even te mat met buien. Wat zon nog vermunt, in vanmiddag volgt de regen. De wind zuidwest draait naar het noordwesten wat motig tot vrij krachtig. En de temperatuur 10 tot 12 graden. Nou, dat kan wel een beetje bij, ja. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Verder de provincie in droger. Met meer opklots en 5 tot 8 graden als minimum. In Meun is de kans op bui. Voor de rest is de ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. En zometeen aandacht voor de Nationale Stoomtreindag. Bij de Zeemspoorlijn Star werden 2 grote stoomlocomotieven van stal gehaald voor ritten tussen Stadskanaal en Veendam en Stadskanaal en Nieuwbuinen.

0: Somber is zijn naam. Homewrecker heet het nummer. 9:07. Ja, Hemelvaartsdag is ook traditiegetrouw Nationale Stoomtreindag. Bij Museum Spoorlijn Star in Stadskanaal stond deze dag onder andere in het teken van pakketjes bezorgen met de trein. Verslaggever Jetse Koper ging naar het station in Stadskanaal en maakte daar voor ons de volgende bijdrage.
1: We hebben een stuk goederenvervoer en daar mogen alle kinderen pakjes meenemen. En dan kunnen ze die afleveren bij de postwagon.
2: Zojuist is er eentje vertrokken richting Nieuwbuinen. Het gaat de hele dag door, hè?
1: Ja. Tot vanavond 6:00, dacht ik. Zo ongeveer.
2: Zo ongeveer, ja. Goed, je weet niet precies wanneer de treinen vertrekken.
1: Nee, ik let altijd op de mensen die uit de treinen komen en die dan eventueel souvenirs willen kopen. Dus dat is mijn ding hier bij het
2: Star. Ja, je hebt verder alles al gedaan hier bij het Star, hè?
1: Ja, best wel veel. Folders rondbrengen, slaapwagon netjes maken.
2: Ja, en daar houdt het niet op, hè?
1: Nee, daar houdt het niet op. Ik heb mijn man ontmoet hier. En in 2001. En we zijn in 2007 getrouwd.
2: Waar?
1: Hier, bij de Star.
2: Achter jou?
1: Ja, achter mij. In de restauratie. Daar zijn we, dat is de burgerlijke stand voltrokken. En we hebben de receptie op de trein gehouden.
2: Eigenlijk ben jij een en al Star.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, ik hou ervan.
2: Ja. Ja, maar wat maakt het zo mooi dan?
1: Nou, de sfeer. Als er een rijdag is, als de zon schijnt, als je op de trein zit. Dan ging ik drie keer heen en weer naar Veendam. En dan de laatste rit, dan ging je lekker op het balkon staan. En dan genoot je van de zon en van de omgeving. Ik vind het supermooi hier.
2: Ja, het is toch ook prachtig om die kids te zien?
1: Ja, vind ik ook, ja. Hoe ze reageren.
2: Wat heb jij in je handen?
3: Een pakketje.
2: En waar gaat hij naartoe?
3: Naar Veendam, volgens mij.
4: Naar Veendam?
3: Ja, naar Veendam.
2: Naar Veendam, maar deze trein gaat naar Nieuwbuinen.
3: Oh, het is niet makkelijk.
2: Heb je enige idee hoe het vroeger ging?
3: Ik denk dat het vroeger ging dat als je rijk was, ging je met de trein. En dan moest je bijvoorbeeld, als je conducteur was, moest je allemaal pakketjes inleveren. En dan kreeg je geld. En nu, als je een pakketje inlevert hier, dan krijg je iets lekkers.
2: Vind jij treinen ook leuk?
3: Ja.
2: Wat vind je er zo mooi aan? Dit is echt een ouderwetse natuurlijk, hè?
3: Ik vind het leuk omdat ze kunnen rijden. En sinds ik ben geboren ben, sinds ik 1 ben, wil ik al heel graag machinist worden.
2: Oh, dus jij gaat straks ook even kijken dan, neem ik aan.
3: Ja, als dat mag tenminste.
2: Ik ben je met heel veel plezier.
3: Dankjewel.
2: En het pakketje goed afleveren, hè?
3: Ja.
0: Ja, en Benjamin heeft het pakketje uiteindelijk ook keurig bezorgd in Nieuwbuinen. Je hoort een bijdrage bij de Star vandaan van verslaggever Jetse Koper. Hier in de ochtendploeg op Noord. En Hammer zei het al, koude dag vandaag. Je zal vandaag maar met het weekend, Hemelvaartweekend, op de camping staan. Hoe zou dat zijn geweest afgelopen nacht? Laten we zomaar eens even bellen na 7:00. De koninklijke

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Suzanne Top. Ze is een provinciebestuurder zonder partij. Ze zette zich jarenlang in voor Groningers in nood en narigheid door de gaswinning. Als bestuurder blijft ze dat doen. De muziek uit het leven van Suzanne Top en de verhalen die erbij horen.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
4: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is Noord Nieuws met Frits Hemmelkamp. De school van het 6-jarig meisje uit Stadskanaal dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. Het viel de school op dat het meisje vaak erg moe was, tijdens de les in slaap viel, verwondingen had en aangaf vaak honger te hebben. Zo'n 250 mensen hebben eerder deze week een informatieavond bezocht over vrijwillig levenseinden. Tijdens de avond werd informatie gegeven over de mogelijkheden om zelf uit het leven te stappen bij ouderdom en dementie. Dat was in Veendam allemaal. Het hoofdstation in stad is gistermiddag korte tijd ontruimd geweest. Er was brand ontstaan langs het spoor. Treinen hadden er verder geen last van. In meerdere winkels in de stad Groningen gingen gisterochtend al open, terwijl dat eigenlijk niet mocht. De gemeente laat weten met de ondernemers in gesprek te gaan om de winkeltijden nog eens uit te leggen. Dat en meer straks om 19:30.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, ook vandaag even langs de prikklok op deze koude dag. Hoe zou het zijn op de camping nu? Ach, zomaar eens even bellen. Eerst muziek van de Time Bandits.
8: Radio Noord.
9: Goedemorgen, Edwin.

0: The Time Bandits met de stem van Alidus Hiddink. En I'm specialized in you. 6 minuten over 7 op deze vrijdag. Beetje een rare dag. Misschien, ik denk dat heel veel mensen vrij zijn vandaag. Zo tussen hemelvaart en het weekend in. Lekker genieten. Nou, niet per se van het weer. Frisse nachten hebben we achter de rug. Net boven het vriespunt. Op sommige plekken heeft het zelfs gevroren. In de ochtend nog wel wat zon. Er komen buien aan. Gaat later over in regen. Bij een temperatuur van 10 tot 12 graden. En we weten dat voor heel veel mensen zo'n hemelvaartweekend als deze toch een beetje het begin is van het kampeerseizoen, hè?
1: Ja. Dat
0: deden wij vroeger zelf ook met mijn ouders. Dan gingen we gingen we uitproberen. Gingen we de caravan even weer
1: uitproberen?
0: Ja, nou ja, dan gingen we de hemelvaart en Pinksteren. Wij gingen altijd naar Opwende. Oh. Met de hemelvaart en Pinksteren. Gewoon, dat was de caravan weer even uit de stalling. We hadden een vouwwagen. Dan kon je alles weer even klaarmaken voor de zomer. En die campings die zijn nu natuurlijk ook gevuld. Dus even bellen. Jacob Kramer, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Van camping aan de Bosrand in Zevenhuizen.
2: Ja.
0: Ja. Is wel een beetje druk bij jullie nu?
2: Nou ja, we hebben de boel gewoon vol zitten.
0: Echt waar?
2: Ja, en ondanks de kou. Want ik liep vanmorgen om 5:30 al aan spaarzaas over de camping. Want de nieuwe mensen die kregen altijd een eitje bij ons. Maar ja, het was koud. Maar ja, de gezelligheid en de warmte maakt heel veel goed. Doordat je met elkaar op de camping één familie bent.
0: Maar dat zijn allemaal mensen die dan al van tevoren gereserveerd hebben, neem ik aan.
2: Ja, en op dit moment hebben we de Bootjesclub van Groningen. En ook heel veel Duitse mensen die lid zijn van die club. En we hebben een recreatie, 5,5 hectare op de camping. En daar varen ze met allemaal modelbootjes.
0: Ja, en hoeveel mensen heb je dan totaal nu op de camping?
2: Nou, een 90 man zit op de camping. Ja.
0: En heb je dan gisteravond ook extra dekentjes uitgedeeld?
2: Nee, we hebben ook een recreatiezaal waar een 50 man kan zitten. En er zaten allemaal gezellig, niet aan het water, maar aan vrolijk water zaten we allemaal
0: precies.
2: Daar. Het was een hele gezellige boel.
0: Het zorgt voor een beetje saamhorigheid, zeg maar. Gedeelde smart is halve smart.
2: Ja, dat bedoel ik maar. Ja. In ieder geval, het is misschien wel koud, maar zoals gistermiddag was het de zon erbij. En nou, wat een gezelligheid. En kijk, de bootjesclub die is op een camping en wordt er gevaren. Maar mensen naar de buurt komen even kijken. En gewoon, ja, dat. De warmte van de saamhorigheid.
0: Ja, gelukkig dan maar. Want we hebben nog
2: de kou heel te goed, zeg maar.
0: Ja, maar ook nog regen erbij, dat is minder dan, denk ik, op de camping, hè?
2: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is in het leven ook wel zo. Dan heb je een mindere dag en je moet er wat van maken. En dat is op een camping net zo. En dat lukt heel goed bij ons op een camping.
0: Ja, maar gelukkig, er komt wel een Pinksterweekend aan waarbij de verwachtingen heel goed zijn.
2: Ja, klopt. En dat merken wij ook. Als het minder meer wordt, hij is minder met telefoon. Maar als het mooier is, nou, dan barst hij.
0: Ja.
2: En dan is nee ook een antwoord op een camping.
0: Ja, vol is vol.
2: Ja,
0: in ieder
2: geval. En we gaan ook geen plekjes organiseren van, daar kan er wat staan. Nee, gewoon, iedereen krijgt gewoon een rechtvaardig tafeltje, zoals in het restaurant. En bij ons op de camping, gewoon iedereen krijgt zijn plekje.
0: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval hebben ze het gewoon naar hun zin. Hoewel het vannacht misschien een beetje fris is geweest met een extra dekentje eroverheen.
2: Ja, in ieder geval. Dat.
0: Ja.
2: Het was wel koud vandaag, maar ik heb er vanmorgen, wat ik al zei, heel vroeg was ik er. En dat doe je dan gewoon.
0: Ja.
2: Je kiest ergens voor om te gaan kamperen en je weet het ook.
0: Hoort
2: en
0: er ook bij.
2: Blijf je thuis.
0: Ja, ja,
2: ja,
0: is waar.
2: Het hoort erbij.
0: Is waar. En je bent een vroege vogel, zo te horen, maar je bent lekker vroeg op. Dankjewel, Jacob.
2: Ja, en een gezellige uitzending inderdaad.
0: En een goed seizoen, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Yo, mooi.
2: Mooi.
0: Jacob Kramer van de camping in Zevenhuizen, ja. Wij vieren deze periode natuurlijk onze 80-jarig bestaan.
1: Ja.
0: Ja, 1946 ontstond de Rom, maar eigenlijk begon er al een beetje eerder. Namelijk op deze dag in 1945, kort na de oorlog, toen begon de draadomroep OPMC, Omroep Provinciaal Militair Commissariaat, met de allereerste uitzendingen vanuit het Prinsenhof in Groningen. Daar waar we tot 2005 zaten natuurlijk met RTV Noord, voorheen Radio Noord. En dan werd uiteindelijk in januari 1946 de ROM opgericht, regionale omroep Noord, later RONO, weer later Radio Noord, weer later RTV Noord. Het begon eigenlijk allemaal op deze dag in 1945. Goed, dan heb ik nog dit. Kennen we dit muziekje nog?
1: Ja. The Knight Rider.
0: The Knight Rider, inderdaad.
1: Die kid met die auto over die, ja. Dat rode lampje voorin.
0: Toen we dachten dat heel futuristisch was, dat je communiceerde met je auto. Dat je een vraag stelde, dat je een antwoord kreeg. Dat kan nu gewoon. Nou, die Knight Rider, die auto, David Hasselhoff was de Knight Rider, hè, van die serie.
1: Ja.
0: Die auto staat in een museum in Chicago. Maar daar hebben ze nu een boete gekregen van een auto in New York die exact lijkt op de auto van de Knight Rider. En ook kentekenplaat Knight heeft, zoals de Knight Rider ook heeft. Die heeft daar 90 km per uur te hard gereden. Wat een boete oplevert voor het museum van $50. Nou, zijn ze er eens ingedoken. Blijkt dat er al 5 keer de hoge snelheid is geregistreerd. Dus al 5 boetes er zouden moeten zijn. Maar die auto staat in dat museum.
3: En er rijdt dus een kloon van zo'n auto rond.
0: Ja, en dat is 1200 kilometer verderop in Amerika.
3: Ja.
0: En ze hebben eigenlijk geen idee hoe dat kan. Iemand moet het helemaal nagemaakt hebben. En er is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een tweede Knight Rider opgestaan in Amerika.
3: Ja.
0: Ze gaan de boete aanvechten overigens. En ze gaan wel uitzoeken hoe het nou precies...
3: Dat gaan ze wel willen, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Wij hebben ook een Knight Rider te pakken hier in ons land. Wel vaker van die snelheidsduivels, maar dit is echt eentje. In Brabant... een motorrijder van 27 bij het dorp Marenkessel. Daar mag je 80 km per uur. Hij reed, hou je vast, 194 km per uur.
1: Oh.
0: Dat is 114 km per uur.
1: Te hard, te hard. Na correctie, hè?
0: Na correctie, dat trok hij door ook binnen de bouwde kom. In 50 mag de reed hij nog even 121 km per uur. 71 te hard. Overigens was hij niet de enige. Ze stonden daar met zo'n lasergun. Binnen 10 minuten tijd moesten nog 3 automobilisten hun rijbewijs inleveren. Die reden 138, 147 en 150 km per uur. Daar waar je 80 mag.
3: Ja. Yeah.
0: Oh, nou, dan moet het ook kunnen daar op zo'n weg, toch? Anders red je dat niet eens.
1: Dat is zo'n dijkweg, toch?
0: Ja, zo'n dijkweg. Ongelooflijk. Nou, met gezwinde spoed gaan we de dag in, zou je kunnen zeggen. Met de ochtendploeg. Goedemorgen.

0: Meijerin is gisteren nog op TV Noord, dat hele concert. Voorheen de bende, Passiepan, Zuikmananden, Vermee.
1: Lopend vuur.
0: 7:20. Ja, winkels in ons land mogen niet onbeperkt open zijn. Volgens de winkeltijdenwet kunnen winkels door de week en op zaterdag van 6:00 tot 22:00 open zijn. En op zondag en feestdagen zijn winkels in principe gesloten. Maar gemeenten mogen voor die dagen ruime vrijstellingen geven. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Maar iedere gemeente vult dat wel zelf in. Nou, gisteren bleken in de stad verschillende winkels toch open te zijn op Hemelvaartsdag in de ochtenduren. En dat mag niet in de gemeente Groningen. Daar mogen winkels pas op zon- en feestdagen vanaf 12:00 open zijn.
2: Oh.
0: Andere diverse winkels, bijvoorbeeld aan het Zonplein, die waren gewoon open vanaf 9:00. Nou, de gemeente Groningen verwijst desgevraagd naar de regels voor winkeltijden die op de website staan en zeggen: we gaan weer eens in gesprek met ondernemers om ze daarop te wijzen. Misschien is dat een beetje vervaagd. Ja, dat verschilt per gemeente ook. Er zijn gemeenten waar op zondag de winkels eigenlijk helemaal niet open zijn. Maar bij ons bijvoorbeeld waren de supermarkten gisteren gewoon om 9:00 al open. Dat mag bij ons binnen de gemeente. En zo verschilt het. Maar moeten winkeliers dat tegenwoordig niet gewoon zelf kunnen bepalen? Nou, daar gaat ons lopend vuur over vandaag. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
2: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik denk de wat grotere ketens met meerdere personeelsleden, ja, die kunnen het mooi inplannen, maar de zelfstandige ondernemer die een klein winkeltje heeft, die ook wel eens een keer een vrije dag wil of iets met het gezin wil gaan doen.
0: Ja, dan mag hij het ook zelf bepalen. Of je denkt dat de druk dan groter van de...
2: Dan denk ik van... Dan voelt dat een beetje oneerlijk, zeg maar. Van hij moet dan doorbuffelen, want anders zou hij klanten missen.
0: Ja.
2: En
0: aan de andere kant, we leven in een 24-uurse economie. Je kunt ook 24 uur per dag online van alles bestellen. Dat wordt ook op alle dagen bezorgd.
2: Ik heb soms nog steeds het gevoel van... Oh, het is bijna 6:00, ik moet nog even gauw naar de winkel.
0: Ja. Oh, ja.
2: Dat maakt helemaal niet uit.
0: Nee.
2: Of zijn er 10 uur open.
0: Ja.
2: Ik heb dat soms nog wel een beetje.
0: Wij vroegen ons gisteren af, is de supermarkt open zijn? Ja, natuurlijk is de supermarkt open.
2: Eigenlijk altijd.
0: Wat vind jij, Frits?
3: Ja, ik vind ook op zich, wat ben ik het wel met zeggen eens, dat zo'n kleine ondernemer wordt dan ook gedwongen om zo vroeg open te gaan. En volgens mij was dat ook een beetje de reden dat gemeentes hier met die zondagopenstellingen er ook wel terughoudend mee waren.
0: Ah, de zondag speelt in sommige gemeenten ook een rol bijvoorbeeld. Hè?
3: Ja.
0: Maar supermarkten dan, vind je, moeten die ook zelf kunnen bepalen of moeten die ook aan bepaalde regels blijven?
3: Nee, ik vind dat die het zelf mogen bepalen.
0: Maar je hebt natuurlijk wel in grotere steden dat je ook winkels 24 uur per dag open zijn, hè?
3: In Amerika waren ze 1:00 naar de Walmart geweest.
0: Waarom zou je s'nachts om 3:00 je weekendboodschappen gaan doen?
3: Nou ja, maar verbazingwekkende was, we waren niet eens de enige.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.
2: Ja, en laat ons weten hoe jij daarover denkt. Je kunt het laten horen via 050-3188-288. Bellen en appen allemaal op hetzelfde nummer. En het staat natuurlijk ook vandaag weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat prettiger vindt, ook vandaag van harte welkom om je reactie aan ons door te geven.
0: En je stem is ook welkom.
2: Ja.
0: Via rtvnoord.nl of de app van Noord. Beide plekken kun je stemmen op ons lopend vuur en daar worden weer volop gedaan. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. 70% van de stemmers is daarmee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen. Nico Dijkshoorn, de dichter en schrijver, is jarig. 66 wordt hij vandaag. Frank de Boer, de voetballer, is jarig. 56. Leuk is, zijn broer is ook jarig.
2: Oh.
0: De Boer, ja, ook 56.
2: Ja. Nou ja, zeg.
0: Heb je mijn tweelingen. Oh. En zanger Mr. Props is jarig. Ja, 10 geleden scoorde hij enkele hits in ons land. Vandaag wordt hij 42. We kennen hem van dit nummer bijvoorbeeld.

0: jarige Mr. Props. And Nothing Really Matters. In de ochtendploeg op Noord. Met zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Frits?
1: Het mocht niet, maar ze deden het stiekem wel.
2: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Hup, de duin in. Vlag en gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Op een paar seconden na is het 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De school van het 6-jarig meisje uit Stadskanaal dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. De school deed een melding bij Veilig Thuis. Blijkt allemaal uit rechtbankstukken van de rechtbank Noord-Nederland. Het viel de school op dat het meisje vaak erg moe was, tijdens de les in slaap viel, verwondingen had en vaak aangaf honger te hebben. Na de melding bij Veilig Thuis belandde het meisje tot 2 keer toe in het ziekenhuis door mishandelingen en ondervoeding. Volgens Leonie Koppens, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen, zijn deze vormen van kindermishandeling vaak heel herkenbaar.
16: Onder andere wat ook in deze beschikking staat, vastbinden of opsluiten, voedsel inzetten als straf, koude douches, vernedering, isolatie van de buitenwereld. En vaak 2 daders die elkaar versterken. En in 100% van de onderzochte casussen in de VS was er ook een moeder of een stiefmoeder betrokken.
15: Ja, in dit geval was dat ook de moeder. De moeder werd gisteren aangehouden samen met een vriendin. Die vriendin die zou de moeder hebben aangezet tot de mishandeling en ook tips hebben gegeven. De vriendin wordt er ook van verdacht haar eigen zoon van 7 te hebben mishandeld. Straks meer over dit onderwerp. Zo'n 250 mensen bezochten eerder deze week in Hotel Parkzicht in Veendam een informatiemiddag over de mogelijkheden van euthanasie bij ouderdom of dementie. De NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, gaf informatie over het houden van de regie op je eigen levenseinde, ook wanneer ouderdomsaandoeningen of dementieën steeds meer afpakken. Steven Pleiter, voorlichter bij de vereniging, legt uit wat je bij dementie moet doen. En toen deed hij het niet. Dus even kijken.
17: Dat als je euthanasie wilt, dat het gebeurt voordat die omslagfase plaatsvindt. Voordat je wilsonbekwaam wordt. De meeste mensen zeggen, ja, ik wil juist dan sterven als ik mijn naaste niet meer herken. Het feit dat je daar dan bent, maakt dat het dan al te laat is.
15: Het hoofdstation in Stad is gistermiddag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Het ging om een klein brandje langs het spoor. Treinverkeer had daar verder geen last van. Reizigers werden via het omroepsysteem verzocht om het station te verlaten. Rond 6 uur in de avond werd het station weer geopend. En verschillende winkels in Stad zijn gisterochtend, Hemelvaartsdag, opengegaan, terwijl dat van de gemeente Groningen eigenlijk niet mocht. Hemelvaartsdag geldt namelijk als een zondag en dan mogen de winkels in Stad pas vanaf 12 uur in de middag de deuren openen. Diverse winkels gingen toch al in de ochtend open. Woordvoerder van de gemeente zegt dat er een gesprek zal komen met de ondernemers om de openingstijden nogmaals onder de aandacht te brengen. Dat en meer bij ons op de website rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
5: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, je hoorde net al. De burgemeester van Zandskanaal heeft voor een deel van de plaats een noodverordening afgekondigd. Volgt op onrust rondom de misbruikzaak van twee kinderen, waar eerder op de avond twee vrouwen voor zijn opgepakt. Over die zaak, zometeen meer in de Ochtendploeg. Bij de Groningen
19: hoort, Radio Noord. Ja, goedemorgen.

0: Green and I Want to Break Free. Het is 7 minuten over half 8. De aanhouding van 2 vrouwen in verband met de zware mishandeling van 2 kinderen zorgde gisteren voor onrust in Stadskanaal. Veel mensen gingen de straat op. Bij woningen van de betrokkenen bij de mishandelingszaak werd een raam ingegooid. In de loop van de avond werd door burgemeester Klaas Sloots dan ook een noodverordening afgekondigd. Verslaggever Rick Ruschen was in Stadskanaal en sprak een geschrokken knolster. Hoe kijkt hij tegen deze zaak aan?
1: Ja, met afschuw. Het is erg genoeg wat er gebeurd is. En dan ook de commotie en de Facebook-reacties die erop komen. Natuurlijk, mensen hebben een mening, maar het is erg genoeg wat er is gebeurd. Die kinderen gaan de rest van hun leven al last van hebben. Laat het lekker rusten.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat iedereen wel heel erg geschrokken is en dat er met elkaar ook over gesproken wordt, hè?
1: Ja, dat zeker, ja. Er wordt ook heel, als je hier om je heen kijkt, we staan hier in de Oranjestraat. Nou, ik denk wel tientallen mensen hier die erover aan het praten zijn. Het leeft heel erg in de buurt. Mensen reageren daar ook op. Eerder vandaag zijn de ruiten natuurlijk al ingegooid. Mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die dit loskomt, is heftig. Dat hoor je van iedereen.
2: Ja, want wat wordt er zowel met elkaar besproken dan hier op straat? Want er zijn best wel veel mensen, als ik om me heen kijk, op straat. Hè? Ik denk, wat je zegt, tientallen, misschien mannen 50.
1: Ja, weet je wat het is? Iedereen had wel goed contact met elkaar en je zag het ook niet. Het werd heel goed verborgen gehouden. En dat is misschien nog wel het erge, dat je als buurt het niet door hebt gehad. En ik denk dat daar mensen het moeilijkst mee hebben.
2: Ja, dat er niet door iemand aan de bel getrokken is, want de buurt wist het niet.
1: Ja, precies dat inderdaad. Ja, het werd heel goed verborgen gehouden. En er waren wel meldingen met bijvoorbeeld het meisje, alleen niet over het jongetje. En er werd altijd geschetst dat dat de moeder van het meisje het probleem was. En nu zie je bijvoorbeeld van het vonnis van de rechtbank van maandag dat eerder andersom is. En ja, dan begin je echt gewoon een beetje aan jezelf te twijfelen van, waren er dan echt geen signalen?
2: Hoe nu verder?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar weet ik eigenlijk geen goed antwoord op te geven. Ik denk dat iedereen het een plekje moet gaan geven en dat heel veel mensen best wel wat tijd gaat kosten. Ik denk dat we sowieso nog wel de komende dagen veel rumoerigheid gaan hebben hier in de buurt. Want de woningen zijn natuurlijk helemaal afgezet. De ruiten zijn eerder ingegooid. En ik denk ook dat nu het weekend om de hoek is, dat we zeker nog wel meer voorvallen hier in de buurt gaan hebben. Maar ik hoop dat de directe buren het rustig met elkaar erover kunnen gaan hebben. En vooral de boel een beetje in de gaten houden. Want wij wonen hier ook nog. Ik snap de mensen met hun reacties over de personen waar het om gaat. Maar er wonen meer mensen omheen. En hou ook een beetje rekening met hun.
0: Ja, buurtbewoner Sven wilde zijn achternaam niet genoemd hebben in gesprek met verslaggever Rick Ruschen. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal heeft dus inmiddels een noodverordening afgegeven voor een deel van Stadskanaal. Het gaat om gebied omsloten door de Hoofdkade, Julianenstraat, Stationslaan en Brugkade. Die verordening geldt in ieder geval tot en met komende zondagavond. Volgens de burgemeester zijn er vanuit de politie signalen dat er reëel gevaar bestaat van verdere ernstige verstoring van de openbare orde in het gebied. De 2 betrokken vrouwen, 31 en 33 jaar, zijn dus inmiddels aangehouden. Ze worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Meer over deze zaak uitgebreid op onze site en in onze app rtvnoord.nl. Daar lees je bijvoorbeeld ook dat de school van het 6-jarige meisje al eerder een melding deed bij Veilig Thuis. Allemaal te lezen op rtvnoord.nl en in de app van Noord. En zometeen andere zaken. In Groningen zijn momenteel nog prachtige tulpenvelden te zien. Is het mogelijk om

0: somjeu en multicolor. Tijd voor het weerbericht. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we spraken al iemand van een camping eerder vanochtend in de ochtendploeg, waar ze de moed wel inhouden, maar je zal maar op de camping zitten met deze koude temperaturen.
1: Ja, nou ja, als het maar droog is, denk ik dan altijd. En
0: het nou, is het droog?
1: Ja, op dit moment is
0: het droog.
1: Ja, nou, trouwens weer niet overal, want er zit wel een buitenlintje boven de provincie. Dit weekend blijft ook niet altijd al droog, maar het is wel elke dag ook ruimte voor de zon. Dus doen we de motor er maar in om. En de zon die komt op dit moment om zo'n 5:30 op. En die gaat ongeveer om 9:45 onder. Dus wat dat betreft hebben we de zon en ook wel als het er is, kunnen we er mooi van profiteren. Maar ja, die temperaturen mag wel een beetje bij jou van 17 graden is normaal. Nou, vandaag komen we er ook zeker naar den touw. Vanmiddag hebben we nog over touw wat zon, maar ook een aantal buien. Vanmiddag volgt regen en dan is het bewolkt. En met een motor gaat dat vrij krachtig. Zuidwest tot loten, noordwestenwind wordt maar 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral langs de kust nog buien. Voor de rest verder de provincie in Dreugert meer opklotst. In 5 tot 8 graden als minimum. In Muiden is de kans op bui. Er is ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westenwind 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. Dan gaan we het hebben over de tulpenteelt, want daarbij worden relatief veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die middelen zijn toegestaan, maar ze kunnen wel schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Zo is bijvoorbeeld het middel glyfosaat omstreden, omdat het mogelijk in verband wordt gebracht met kanker en de ziekte van Parkinson. Maar zonder bestrijdingsmiddelen tulpentelen, dat is lastig, zegt tulpenteler John Schilder bij Westeremden.
2: Wij zijn hier de tulpen aan het selecteren. En dan halen we de tulpen eruit die aangetast zijn door luizen. We geven hem een drupje Roundup, glyfosaat. En dan sterven ze vanzelf af.
3: Wat maakt tulpen lastig om te telen?
2: Het is een best wel dure teelt. Waar ook best wel wat fout kan gaan. Je kan een flinke luizenaantasting krijgen, waardoor je extra moet selecteren.
3: Valt er zonder bestrijdingsmiddelen tegen die ziekte te beschermen?
2: Nee, volgens mij niet. Nee, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Kijk, vroeger werd er natuurlijk ook veel meer gespoten dan tegenwoordig. Ja, mijn vader heeft met kwik tulpen ontsmet. Maar goed, dat was in 1955.
3: Wat zou er gebeuren als je zonder bestrijdingsmiddelen zou doen?
2: Nou ja, dan krijg je te veel luizenaantasting in de tulpen. En dan wordt het viruspercentage te hoog. En als dan de keurmeester langskomt die vindt dat het viruspercentage te hoog is, dan keurt hij de tulp af en dan moeten we ze vernietigen.
3: Hebben jullie ook overwogen om zonder bestrijdingsmiddel om biologisch te telen?
2: Nee, hebben we niet overwogen. Nee. De kans dat je dan op je bek gaat, die is te groot. Dus daar durven wij financieel gewoon helemaal niet aan. En het gaat sterk ten koste van de opbrengst. Dus de prijs, die moeten we dan doen. En dat is een moeilijk verhaal. Dat mensen er extra voor gaan betalen. Iedereen die zegt het wel. Maar in de supermarkt pak je toch de aanbieding. En dat is dan met eten, maar met bloemen geldt dat natuurlijk ook zo.
0: Tulpenteler John Schilder in Westeremden in gesprek met Ruben van Luik. Zometeen in de ochtendploeg reacties op de stelling en ons lopend vuur. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Groningschap.

0: Falcon Hill uit Groningen. Gronings goud van deze week. I Can Change. En vanmiddag wordt bekendgemaakt tussen 4 en 6. Wat een nieuwe Gronings goud is voor komende week. Verschillende winkels in de stad waren gisterochtend op Hemelvaartsdag toch open, terwijl dat van de gemeente niet mocht. Dat mag op zondag en feestdagen pas vanaf 12 uur. Heeft te maken met de winkeltijdenwet. In iedere gemeente toch ook weer anders geregeld voor die zon- en feestdagen. Wat vind jij eigenlijk? Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Is de stelling in het lopend vuur?
1: Ja, en Jannie die zegt juist de kleine, vaak zelfstandige buurtwinkels die zullen dit niet kunnen of willen. En die winkels die willen we juist zo graag houden. Die zijn juist zo belangrijk ook voor het aanbod en misschien ook wel voor de kleine buurtschappen. Bianca Jager die zegt gewoon open. Ze vindt dat de winkel het zelf mag bepalen en zelf mag kiezen wanneer die open is of niet. Ineke Tonkers heeft ook eens gestemd op de stelling winkels moeten het zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Maar ja, als ze er wat langer over nadenkt, twijfelt ze wel een beetje. Vooral wanneer ze denkt aan het personeel. Hoe ga je het allemaal invullen? Er zijn ook personeelstekorten. Dus soms ben je misschien daardoor ook wel als winkel gedwongen om de zaak dicht te gooien. En Treya Apeldoorn die zegt, het is niet meer van deze tijd. We hebben een 24-uurseconomie waarop op heel veel plekken al 24 uur per dag gewerkt wordt. Dus waarom moet er voor de winkels daarin onderscheid gemaakt worden? Laat ze dat gewoon zelf bepalen.
0: Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Eerste stelling in ons lopend vuur en praat met ons mee. Dat kan via 050-3188-288. En door te stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord. Een tussenstandje nu. 64% van de stemmers is het eens met de stelling. Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Daarover praten we straks ook verder in ons nieuwsforum en ook andere zaken van de afgelopen week al aan bod. Met Henry Kruijter en Cuneren van Zelm. Straks na 8 uur. En nu Whitney.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
14: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
13: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
15: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
13: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Frits Hemmelkamp.
16: De school van het 6-jarig meisje uit Stadskanaal dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. Het viel de school op dat het meisje vaak erg moe was, tijdens de les in slaap viel, verwondingen had en vaak aangaf honger te hebben. Groningse tulpentelers lopen nog niet warm voor het biologisch telen, dus zonder bestrijdingsmiddelen. Biologisch telen zou financieel namelijk niet aantrekkelijk zijn. En FC Groningen-verdediger Dies Jansen is in de race voor de titel Johan Cruijff-talent van het jaar voor het Eredivisie-seizoen 2025-26. Jansen is gehuurd van Ajax en is één van de 5 kanshebbers voor de titel. Dat en meer straks om 8:30.
17: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
18: Die nemen we mee.
19: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
17: Dat is handig.
19: Jo, klaar.
17: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
20: Riga!
21: Riga Keukens. Daar word je blij van.
22: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
20: Riga!
21: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
22: Riga!
21: Riga Keukens, daar word je blij van.
23: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek, tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en Miami Legends. Designer outlet Ochtroek, Duitsland. Over de grens bij Enschede.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
26: Designer outlet Ochtroek, Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
27: Radio
28: De Ochtendploeg
29: met Edwin Paspeer.
30: Goedemorgen, Henny Kruithof en Cuneren van Zelm zijn hier voor ons nieuwsforum over demonstraties tegen AZC's. Over eigen rechter spelen bijvoorbeeld praten we in ons nieuwsforum.
31: Goedemorgen, Edwin.

0: Talk en Can't Get You Out of My Head is bijna 8:08. Tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over het rapport De Staat van Groningen. De gaswinning, bijvoorbeeld ook in Warfum. En over datgene wat zich gisteravond bijvoorbeeld afspeelde in Stadskanaal. Maar wat gebeurt ook rond AZC's, namelijk eigen richting. Met hier in ons forum Henry Kruithof, voormalig spindokter van de VVD. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Knere van Selm van Ettevenhoed, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laten we het daar eens maar eens over hebben. Het spelen van eigen rechter in Stadskanaal zagen we dat gisteravond nog. Toen ruiten werden ingegooid bij de vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun jonge kinderen. We zien het ook bij demonstraties tegen AZC's in Loosdrecht bijvoorbeeld. In Ter Apel was ook nog zo'n demonstratie afgelopen weekend van extreem rechts en extreem links. Bleef daar rustig door inzet van de politie. Daar heeft de PVV dan weer vragen over gesteld. In Westerwolde. Eerst maar eens even naar die kwestie in Stadskanaal, waar we inhoudelijk nog natuurlijk niet heel veel over weten. Maar we weten wel dat het gisteravond onrustig was in Stadskanaal. Dat ruiten werden ingegooid. Hoe kijk je daarna, Harry?
1: Ja, weet je, eigen richting is altijd fout. Dus laten we daarmee beginnen. Maar dat er onrust in zo'n gemeenschap is over zo'n verhaal. Want inmiddels is natuurlijk wel duidelijk dat die meisjes mishandeld. Was het even kijken?
0: Meisje en jongetje.
1: Een meisje en een jongetje mishandeld zijn. Kijk, dat is wel duidelijk. Veel meer weten we er ook niet van. Wel is dat er gewaarschuwd. Ik hoorde net voor het nieuws dat er gewaarschuwd is door de school al een keertje. Ja, dit is zo'n drama dat er iets over vinden, behalve dan dat het een drama is, vind ik altijd heel erg lastig.
0: Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk ook niet, want dat weten we nog niet. Maar datgene wat er dan vervolgens gebeurt in zo'n wijk.
1: Ja, weet je, dat er dan onrust ontstaat en sommige mensen denken dat ze zelf maar op moeten treden. Ja, het is van alle tijden, hoor. Het is niet iets heel nieuws. Het is verschrikkelijk, dat moet niet. Maar ja, het gebeurt. En daar moeten we dan maar de politie de beschermende taak op zich laten nemen. En dat doen ze ook. Om die mensen dan te beschermen. Maar dat het gebeurt, het is helaas zo.
0: Kunera?
2: Ja, ook een soort van onmacht. Ik hoorde die meneer bij ons op de radio, een half uur geleden volgens mij, Kevin.
0: Sven.
2: Die zo niet, Sven. Ja. En die omschreef dat ook wel. De mensen die zijn woedend en die moeten iets met die woede. En dat is dan wat ze daarmee doen, is natuurlijk op geen enkele manier goed te keuren.
0: Maar Harry zegt, het is van alle tijden. Het heeft
2: dat is ook zo. Vroeger gingen boeren met hooivork toch ook wel buren te lijf als ze iets deden wat niet door de beugel kon.
0: Maar zien we dat dan? Is het van alle tijden, maar zien we het nu beter dan? We hebben bijvoorbeeld ook in Loosdrecht gezien.
1: Nou, we hadden in het vroegere tijden de sociale media niet.
0: Nee. Maar al wel heel lang kranten en journaals.
1: Ja,
0: en zo.
1: Maar daar zat een enorme vertraging tussen. Die vertraging is weg. Er is geen vertraging meer. Gebeurtenissen, zodra ze gebeuren, zijn ze wereldnieuws. En, of in dit geval dan geen wereldnieuws, maar toch behoorlijk breed verspreid. Dat is het grote verschil. Het is de onmiddellijke reactie op een gebeurtenis. Ja, en dan is de emotie niet weg. En als zoiets pas een dag later bekend wordt in een gemeenschap, dan kan je daar toch een zekere dempende werking van verwachten.
2: Ja, en de social media zijn er natuurlijk ook een manier om te mobiliseren.
1: Zeker.
2: Want dat werd ook nog genoemd door die persoon. Ja, op Facebook werden al allerlei dingen gezegd. En dan is het een klein stapje. En dat zie je natuurlijk ook in die Loosdrecht, noem jij, in die WhatsApp-groepen. Kom jongens, we gaan daarheen. Wie heeft nog fakkels? Wie heeft nog knuppels? Het is een middel om snel mensen bij elkaar te krijgen en elkaar ook een beetje op te fokken natuurlijk.
1: Zeker.
2: Van de een die wil nog stoerder doen dan de ander. En op die manier, dan slaat de vlam toch wel sneller in de pan, denk ik, dan wanneer er wat, heel mooi genoemd, vertraging op zit.
0: Maar is het ook niet zo dat het werkt? Want we zien ook dat soort protesten waar het uit de hand loopt, dat gemeenten volgens de plannen terugtrekken of inkrimpen.
1: Ja, dat is natuurlijk, weet je, dat is bij asielzoekerscentra zie je dat er steeds meer gebeuren. Dat het effect heeft. Dus dit soort demonstraties, zal ik nu nog even netjes zeggen. Dit soort demonstraties hebben nut. Dus blijven ze komen en zullen ze steeds vaker komen. Want die gemeentebesturen staan niet meer op een enkele uitzondering. Nou hoor, ik bedoel, dat zeker Loosdrecht bijvoorbeeld wel. Maar die gemeentebesturen hebben soms slappe knieën. En als het werkt, ja, weet je, dan gaat het vaker gebeuren.
2: Ja, slappe knieën vind ik wel heel streng naar de gemeentebestuurders. Ja. Op allerlei niveaus kun je ze natuurlijk ook in een eerder stadium beschermen. Zodat ze niet zo onder druk en in de wind komen te staan.
0: Ja, bedoel, je kijkt naar het kabinet bijvoorbeeld.
2: Nou, bijvoorbeeld, ja. Als die niet... En Kamerleden en noem het maar op, mensen van bepaalde partijen... Die de zaak alleen maar ophitsen. Ja, echt te schandalig voor woorden. Daar geldt ook geen zeker, maar of zo.
1: Nee, dat is ook zo. Daar ben ik met je eens, hoor. Dat is ook zo. Maar ik zie gelukkig ook gemeentebesturen die dan toch nog hun rug recht houden. En gewoon de plannen doorzetten. Maar dat worden er wel steeds minder.
0: Hoe zou je kunnen omgaan als overheid met mensen die voor eigen rechten spelen? Want we zien dat nu deze week best vaak voorbij komen.
2: Ja, als ze de wet overtreden, dan moet je ze aanhouden.
1: Ja.
2: En bestraffen.
1: Ja, veel meer kan ik daar ook niet over zeggen. Dat is het. Dat moet je dan doen. Ja.
0: En dan die hele kwestie in Stadskanaal. Ja, we zeiden al, we kunnen daar niet veel over zeggen. Wat we wel kunnen zeggen is dat de school al aangeklopt heeft... een half jaar geleden, dat er ook al bij Veilig Thuis... dat er meldingen zijn gedaan. Maar dat je ziet dat zoiets altijd heel lastig is, hè?
2: Nou ja, ik heb echt grote respect voor de meeste mensen... die werken bij dit soort instellingen. Want eigenlijk kunnen ze het nooit goed doen. De verhalen die we de afgelopen maanden hebben gehoord over de kritiek op bijvoorbeeld Jeugdzorg Noord, maar ook Veilig Thuis. Kinderen die veel te snel uit huis werden gehaald. Verhalen van gescheiden ouders die elkaar tegenspraken en de een werd te veel geloofd of de ander. Dus dan liggen ze enorm onder vuur. En nu is een kind niet uit huis gehaald, wat natuurlijk wel gemoed had, denk ik, met de kennis die ik nu heb uit de media en ook van onszelf. Dus, en dat is ook weer niet goed. Dus het is zo ongelooflijk ingewikkeld. Maar ik heb ook te doen met zo'n school. Want die ziet natuurlijk dag in dag uit dat kind verwaarloosder. En overduidelijk, er is iets aan de hand. En die kunnen verder niks. Want je moet je die juf voorstellen daar in de klas. Hoe die zich moet voelen. Die ziet het onder haar ogen gewoon gebeuren. Dat het kind überhaupt nog op school kwam, vind ik al... meevallen, aanhalingstekens, maar... en die kan verder niks. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
0: Lastig, Hein.
1: Nee, het is vreselijk. Ja, dat is een beetje dat... ik ben het helemaal met Cunier eens, hoor. Je kunt het nooit goed doen als instelling voor jeugdzorg of wat dan ook. Ja, dat is eigenlijk alleen maar te triest voor woorden. Dat is het.
0: En ik noem je nu weer Henry in plaats van... Sorry, ik zei Hein tegen je. andere zaken. Het herstel in het aardbevingsgebied komt op gang... maar resultaten zijn nog weinig zichtbaar. Blijkt uit de staat van Groningen en Noord-Drenthe... dat afgelopen week werd overhandigd aan regeringscommissaris Henk Nijboer. De staat van Groningen en Noord-Drenthe is het jaarlijks rapport... over hoe het gaat met Nijbegun. Het programma om schade door gaswinning te herstellen... en de regio te versterken. Een diesel die op gang moet komen, wordt het omschreven.
1: Ja, maar dit heeft natuurlijk wel effect op de inwoners van het aardbevingsgebied. Want... alweer verschijnt er nu een rapport waarin staat dat het niet op gang komt. Dat er eigenlijk niks gebeurt. En dat het rapport van volgend jaar, verzeker ik je, gaat ook weer zo'n toon hebben. Voordat we echt zichtbaar verbeteringen gaan zien, zijn we nog wel een paar jaar verder.
2: Maar en... moeten we dan nog geen rapport schrijven tot of...
1: Nee, dat weet ik niet. Nee, zeker niet. Maar waar het om gaat is dat het... Dit is al zo lang, ik heb er een tijdje in gewerkt in deze wereld... dus ik weet er van binnenuit ook wat van... maar het is al zo lang, zo traag... en in de tijd toen Hans Alders begon... die is echt bewust tegengewerkt door het kabinet... door het toenmalige kabinet. En vanaf die tijd is het al dat er geen beweging... ogenschijnlijk, er gebeurt wel wat hoor, dat weet ik best... maar ogenschijnlijk is er nauwelijks beweging... En dat mensen daar heel zuur van worden, dat begrijp ik heel goed.
0: Kunira.
2: Ja, er is ook gezegd bij de presentatie deze week... het duurt minimaal 3 jaar voordat je de eerste effecten ziet hiervan. Een aantal dingen zijn wel opgestart. We hadden vorige week nog dat fonds voor buurt- en wijk- en dorpsinitiatieven...
0: Ja, 10.000 euro
2: waar je nu aanspraak op kunt maken. Ja. Ik ben wel ontzettend benieuwd wat voor plannen daar worden ingediend. Of het vooral barbecues, buurtbarbecues zijn... of ook heel veel andere
0: als de cohesie bijvoorbeeld is goed, was toch het verhaal?
2: Nee, dat klopt. Maar je kunt ook misschien iets blijvender dingen... Nou, ik ben gewoon benieuwd naar.
0: Ja.
2: Wat voor, en of mensen ook genoeg geïnspireerd worden... om ook andere dingen te bedenken.
0: Maar wat Henry net zegt, dit doet wel weer iets met de mensen... in het aardbevingsgebied, dat weer dit zo'n rapport naar buiten komt... waarin was gezegd, van er gebeurt niks.
2: Nou ja, misschien herkennen ze zich er wel in dat ze zeggen... ja, dat klopt inderdaad. En met name in deze periode waarin zo ontzettend vaak... en ongeveer in elke talkshow gesproken wordt... of iemand iemand wel de vraag opwerpt, moeten die gaskranen, moeten die gasvelden wel dicht, laten we ze toch open houden. Dat lijkt een beetje alsof de rest van Nederland denkt, oh, het is daar wel in orde en ze hebben nu een zak met geld en verder niet zeuren. Even heel gechargeerd. En ik denk dat het de mensen die hier wonen ook wel een soort van hart onder riem steekt. Zo'n rapport van nee, het is nog niet goed en er moet nog hartstikke veel gebeuren.
1: Ik geloof daar niks van. Echt niet. Ik denk echt dat het alleen maar negatief werkt, zo'n rapport. Overigens, ik ben het met je eens.
2: Ook voor een groot deel nog negatief?
1: Zeker, dat is het ook. En als ik dan hoor dat er weer ergens een potje is waar mensen 10.000 euro uit kunnen halen. Ik bedoel, ik doe denigrerend erover en dat bedoel ik niet. Maar terwijl de mensen die de echte grote schades hebben nog altijd wachten op het reparatie of herstel van die schades, dan denk ik, ga daar eens aan het werk. Ga daar eens wat aan doen. Zorg dat dat in orde komt. Want het zijn ook bij die schades is het vaak zo. De kleinere schades, dat loopt simpel. Als het onder de 50.000 euro is, dan krijg je zo je geld, punt. Maar als het erboven komt en forse bedragen worden, dan zijn er echt, ik weet niet hoeveel mensen die komen rapporten maken over zo'n woning om te beslissen of het wel of niet en hoe het hersteld mag worden. Ja, jongens, hou daarmee op.
3: Maar hoe zou je dat dan moeten doen met zo'n rapport?
1: Dit rapport bedoel wat nu net verschenen is.
3: Nee,
1: zo'n rapport moet verschijnen, dat snap ik best. Wat ik alleen maar beweer is dat volgens mij in de hele aanpak de prioritering niet goed is.
2: Want als je kijkt naar de welvaart in Groningen, het is gewoon aangetoond dat dat minder is dan in de rest van Nederland. Dus dat moet je dan toch ook aanpakken.
1: Maar dat was ook voor het aardbevingsprobleem zo.
2: Grote schade. Beter laat dan nooit.
1: Nee, dat is waar. Maar dat heeft op zich niet met de aardbevingsproblematiek te maken. Groningen.
2: Dat misschien voor een deel ook wel.
1: Ja. En Groningen is altijd al wel hebben altijd een achterstand, economische achterstand gehad ten opzichte van de.
2: Ja, dat klopt. Er is ook al heel vaak geprobeerd om daar iets aan te doen.
1: Zeker.
2: En ik vind het heel goed dat dit
1: niet
2: nu ook wordt meegenomen in de hele. Voor de aardbevingen.
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Alleen nog steeds is het zo dat de meeste mensen met de ernstige schades, met de hele ernstige schades, dat die wachten gewoon totdat er een keer iemand beslist dat het opgeknapt mag worden.
3: Over gaswinning gesproken. Rondom Warfen speelde deze week natuurlijk ook nog een nodige. Want dat veld buiten het Groningenveld.
1: Dat veld laat zich niet meer in gebruik nemen.
3: Nou, het veld wil het zelf niet meer, lijkt het.
1: Ja. De gaswinning zelf, ja.
3: Nou ja, daar lijkt het bijna op. Maar wat moet je met het veld nu doen? De NAM wil proberen het nog schoon te krijgen om weer gas uit te winnen. Ja. Dat lukt voorlopig niet.
1: Nee.
3: Wat moet je daarmee
1: doen? Op een gegeven moment houdt het op. Dan ziet de NAM ook dat het te veel geld gaat kosten om het eruit te halen. En dan stoppen ze ermee. Ja, dat is een economische afweging.
3: Dat zou precies dat zijn.
1: Ja, zo zal het ook wel gaan, denk ik. En als ze het wel voor elkaar krijgen binnen een jaar om het op gang te krijgen, nou, dan gaat het gewoon door. En anders niet. Overigens, Cunera, wat je net zei over dat de geluiden in de rest van Nederland steeds sterker worden, ik verzeker je dat dat alleen nog maar door zal gaan. Dat de geluiden steeds sterker zullen worden, dat we toch weer gas moeten gaan winnen.
2: Ook dat denk ik ook. Maar goed, die putten die nu nog open zijn, die worden ook al een hele tijd niet meer gebruikt. Dus ik voorzien dan dezelfde problemen als in Warfen, als we weer moeten gaan.
1: Misschien moeten we wel nieuwe putten slaan, maar dat is.
2: Dat kan altijd natuurlijk.
1: Dat kan altijd, zeker.
2: Dat maakt het ook niet uit of je ze allemaal afdicht.
1: Nee, dat is waar. Dat is zo. Maar dat het geluiden blijven, dat we die gasbel die daar zit, dat we die toch weer een keertje moeten gaan gebruiken. En naarmate de wereldsituatie slechter en slechter wordt, ik denk dat die geluiden al immer sterker zullen worden.
2: Ja, maar ik snap de irritatie van Henk Nijboer daarover ook heel erg goed. En eigenlijk bespeur ik hem bij mezelf ook. Dat iedere keer weer die vraag op tafel
1: en dat blijft zo.
2: Wordt
3: dus, ja. Wat vind jij trouwens? Moet er dan weer gas gewonnen worden?
1: Nu niet.
3: Nee? Wanneer wel?
1: Nou, ja, weet je, de energiesituatie kan zo ernstig worden dat je een afweging moet maken tussen twee kwaden. Als we echt allemaal geen ons huis niet meer kunnen verwarmen, dan weet ik niet of dit soort discussies niet toch gewoon serieus gevoerd moeten worden. Het antwoord daarop is natuurlijk in zo'n situatie, wat mij betreft, ja, dat moet wel.
3: Cunera.
2: Ja, daar zijn toch ook allerlei andere oplossingen voor. Waarom moeten Groningers nou weer daar dan de schuld tussen aanhalingstekens van krijgen?
1: Als die andere oplossingen er zijn, hoeft het niet. Hè? Dus daar ben ik mee eens.
2: Nee, dan moeten we keihard daaraan werken nu.
1: Ja, dat doen we. Maar dan kan het nog wel eens zijn dat we te laat zijn. Ja, een beetje de discussie over kernenergie. Iedere keer deinzen we terug voor kerncentrales. Iedere keer. Maar als we dat 10 jaar geleden in gang hadden gezet, dan hadden we nu kerncentrales gehad.
2: Ja, nou, die
1: en dan hadden we het probleem niet gehad.
2: Nee, nou, misschien niet, weet ik niet. Maar dat klopt wel wat je zegt, hoor. Dat ook het denken over iets natuurlijk opschuift in de tijd... en afhangt van andere factoren, zoals in dit geval de situatie, de geopolitiek.
1: Zeker,
3: ja. Ik snij nog één onderwerp aan. En dat is op de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend in. Gisteren waren de winkels open in de stad. Vanaf 12 uur mocht dat ook, daarvoor niet, maar ze waren wel open. We zijn dus in de winkeltijdenwet gedoken. Nou, dat is de wet helder over. De gemeente mogen het dan voor zon- en feestdagen invullen. Maar moeten winkels niet zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn? Ik kijk eerst even naar de VVD hier in het gezelschap.
1: Deze liberaal zegt natuurlijk van gas van harte ja. Weet je, als een werkgever of een eigenaar van een winkel in staat is zijn winkel te openen met vrijwillige bijdrage van werknemers die daar willen werken. En die daarvoor goed betaald krijgen, anders deed ze het niet. Dan zeg ik lekker doen. De vrijheid, blijheid, absoluut.
2: Ja, maar hoe weet je dan wanneer een winkel open is? Lijkt me zo rommelig. De ene winkel, als iedereen dat maar zelf bepaalt. Dan moet ik iedere keer gaan uitzoeken. Oh, hoe laat is die winkel?
1: Dat heb je op zondag nu ook. Op zondag na 12 mogen ze open, maar ze hoeven niet. Nee. En ze doen het allemaal wel.
2: Maar dat is een ander punt. Ik persoonlijk vind ik het heel erg prima dat een dag ik niet naar een winkel kan. Ik bedoel, lekker rustig.
1: Ja, jij persoonlijk vindt dat zo. Maar andere mensen vragen hier,
3: wat persoonlijk.
2: Dus voor mij hoeft het niet. Maar als er mensen zijn die per se echt elk moment van de dag een boodschap ergens willen gaan doen, dat moeten ze dan maar doen. En wat mij betreft mag het ook wel open, maar voor mij hoeft het niet.
1: Nee, het hoeft voor mij ook niet.
3: En eens en een oneens noteren wij hier bij de stelling: winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. 64% het mee eens, overigens. Henry Kruidhoff, dankjewel. Kneren van Zo, dankjewel.

0: Rosalind deed met Snap mee aan het Songfestival al een paar jaar terug. Eigenlijk geen deukende pakje boter met deze plaat, maar werd daarna wel een hit in heel Europa. Bijzonder. Meer over het Songfestival later trouwens in de ochtendploeg. Eerst om 8:30 zometeen het Groningse nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Ze zouden misschien wel willen, maar het lukt gewoon niet.
2: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
3: Het is weer vuurjoor en ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoot in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
2: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
4: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
4: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Het is 8:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Frits.
1: Goedemorgen. De school van het 6-jarig meisje uit Stadskanaal dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel over de thuissituatie van het kind. De school deed de melding bij Veilig Thuis, blijkt uit rechtbankstukken van de rechtbank Noord-Nederland. Ondanks de melding van de school grepen hulpverleners niet in en belandde het meisje tot 2 keer toe in het ziekenhuis. Ze moest zelfs in coma worden gebracht om te herstellen. Volgens Leonie Koppens, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen, kon de mishandeling doorgaan omdat het totaalbeeld van de mishandeling ontbrak.
16: En het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek, maar niemand die telt die signalen op tot wat het werkelijk is. Hè? Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede, maar er wordt niet gedacht aan ja, wat we dan in Amerika child torture noemen.
1: Bij de mishandeling zou ook een vriendin van de moeder van het meisje betrokken zijn. Beide vrouwen zijn gisteren aangehouden. Dat was eerder dan gepland. Nadat het nieuws over de mishandeling naar buiten kwam, werd de woning van de moeder vernield. Inmiddels heeft de burgemeester van Stadskanaal een noodverordening afgegeven. Alleen buurtbewoners mogen de straat nog in. De vriendin van de moeder zou tips hebben gegeven hoe het meisje mishandeld kon worden. Ook zou zij haar eigen zoon hebben mishandeld. Biologisch telen, dus zonder bestrijdingsmiddelen, lijkt voor de meeste Groningse tulpentelers vooralsnog een brug te ver. Bij de tulpenteelt wordt relatief veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die middelen zijn toegestaan, maar kunnen wel schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Zonder de bestrijdingsmiddelen tulpentelen kan financieel gewoon niet uit, zegt tulpenteler John Schilder uit Westeremden.
17: De kans dat je dan op je bek gaat, die is te groot. Dus dat, daar durven wij financieel gewoon helemaal niet aan. En het gaat sterk ten koste van de opbrengst. Dus de prijs, die moeten we dan doen. En dat is een moeilijk verhaal. Dat mensen er extra voor gaan betalen. In de supermarkt pak je toch de aanbieding.
1: Van de biologische telers in onze regio is er inmiddels 1 alweer gestopt met de tulpen. De rechtbank in Groningen heeft zelfstraffen tot 1,5 jaar opgelegd aan 4 mannen voor betrokkenheid bij een drugslab in Froombosch. Drugslab werd in oktober 2023 opgerold. In het lab werd zo'n 700 kilo crystal meth geproduceerd. Bij de inval werden 3 verdachten aangehouden. Een 36-jarige man uit Eersel, een 37-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man die uit het buitenland zou zijn ingevlogen. De 4e verdachte, een 54-jarige eigenaar van de loods, wordt gezien als medeplichtig doordat hij de ruimte beschikbaar stelde. Het Openbaar Ministerie had eerder celstraffen tot 2,5 jaar geëist. Maar doordat de zaak lang op de plank bleef liggen, vallen de straffen uiteindelijk lager uit. En FC Groningen-verdediger Dies Jansen maakt kans om te worden verkozen tot Johan Cruijff talent van het jaar voor het Eredivisie-seizoen 2025-26. Jansen, die dit seizoen gehuurd is van Ajax, is 1 van de 5 kanshebbers. Ook Mika Gots van Ajax, Sami Kouazi, hoop ik dat ik dat goed uitspreek, van NEC en Mats Rots van FC Twente en Kees Smit van AZ zijn nog genomineerd. De uitslag wordt op tweede Pinksterdag bekendgemaakt. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
18: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
19: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
20: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
21: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
22: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
23: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
24: De Ochtendploeg
25: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, gaat Groningen een gooi doen naar de titel Europese culturele hoofdstad van 2033. Ik praat er zometeen over met Carolien Gerels. Zij onderzocht het voor stad en provincie.
26: Goedemorgen, Edwin. Hoe is het, jongen?
27: Goedemorgen, hallo.

0: The Doobie Brothers en Listen to the Music. Gaat Groningen een gooi doen naar de titel Europese culturele hoofdstad in het jaar 2033. De Europese Unie kiest ieder jaar 2 steden in Europa die die titel mogen dragen. Staat bol van evenementen en cultuur dan dat jaar. Laatste Nederlandse deelnemer was Leeuwarden in 2018. Caroline Gerels werd door de gemeente Groningen en de provincie gevraagd om eens te kijken wat er allemaal bij zo'n deelname komt kijken, of het zinvol is. Ze schreef er een rapport over en hangt nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moet Groningen een gooi doen, vindt u?
1: Nou ja, ik heb de kansen en mogelijkheden verkend en die zijn er absoluut. Maar er zijn natuurlijk ook altijd risico's en valkuilen. En dat hebben we besproken met het gemeentebestuur en met het provinciebestuur.
0: Nou, eerst dan eens naar de kansen en de mogelijkheden kijken. Welke kansen liggen er?
1: Nou, de Europese Commissie ziet cultuur echt als een soort katalysator van andere ontwikkelingen, economische, ruimtelijke, sociale ontwikkelingen. Dus de stad en de provincie moeten er samen sterker van worden. Dat is eigenlijk de grote kans. En ik heb ook geconstateerd dat alle mensen die ik heb geïnterviewd, dat waren dus een 150, zeggen van ja, we moeten het heft weer in eigen handen nemen. We moeten ons eigen verhaal vertellen. Groningen is een prachtige provincies, stad en onderland kunnen samenwerken om het verhaal van de afgelopen 1000 jaar te vertellen. En daarom heet het rapport ook Samen door de Tijd. Hij is ook al laten zien hoe alle ontwikkelingen, ook van gaswinning, ook van veen- en turfwinning, het landschap hebben bepaald, maar ook de mentaliteit. En dat heeft prachtige dingen opgeleverd die je kunt laten zien en waar mensen denk ik heel graag voor komen. Dat zijn de kansen. Ja. Je kunt het toerisme versterken, je kunt talent naar je toe halen, maar ook blijvend aan je binden. Dat zijn allerlei dingen die ondernemers belangrijk vinden, bedrijfsleven, maar ook de bestuurders in stad en omland.
0: Want het heeft Leeuwarden ook in 2018 veel opgeleverd?
1: Absoluut. De mensen die ik heb gesproken zeggen, er is duidelijk sprake van een ervoor en een erna. Mensen zeggen, Leeuwarden is enorm opgeknapt. De fontein in de Elfsteden hebben laten zien dat de samenwerking heel goed is. De reuzen hebben overal internationaal de pers gehad en heel veel mensen naar Friesland toegetrokken. En iedereen die ik spreek zegt, ja, dat gun ik eigenlijk Groningen ook. Ja, zo'n toekomstgericht verhaal.
0: En daarbij zegt u nadrukkelijk ook, het gaat er niet alleen om de stad, maar ook om het onderland.
1: Absoluut, dat is een voorwaarde, dat stad en onderland dit samen gaan doen. En dan hebben we het over ongeveer 600.000 inwoners. Nou, dat is hetzelfde aantal als wat Leeuwarden-Friesland had. En ongeveer 10% is actief geweest, 60.000 mensen. En dat geeft ook een enorme spirit voor de toekomst van de regio.
0: Oké, dat zijn dan de kansen en de mogelijkheden. Maar je zei ook, er zijn valkuilen. Wat dan bijvoorbeeld?
1: Dat is natuurlijk een investering die je met elkaar moet doen. En daar moet je het over eens.

0: worden. Dus je moet het eens worden over de lange termijnvisie. Je moet het eens worden over de investeringen die iedereen doet. Hè, want je moet het samen doen. Als je bijvoorbeeld zou zeggen alleen de overheden betalen, dan vindt de Europese Commissie dat niet goed genoeg. Dus ook ondernemers, onderwijsinstellingen, culturele instellingen moeten hun steentje bijdragen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste risico.
1: Want wat zou het moeten kosten?
0: Nou, dat hangt er heel erg van af. Ik heb gezegd tussen de 50 en de 100 miljoen uiteindelijk. Maar je mag investeringen meetellen die je al van plan was te doen. Bijvoorbeeld in het voorterrein suiker of in de Niemeyerfabriek. Of in het Huis voor Bestuur en Cultuur in Delfzijl. Dus dat soort ruimtelijke ontwikkelingen mag je meetellen bij die 50 tot 100 miljoen. Maar de organisatie in zichzelf kost ongeveer 1 miljoen per jaar.
1: Ja. En zou Nijbegun dan nog een rol in kunnen spelen dan?
0: Dat lijkt heel logisch, omdat er heel veel overlappende doelstellingen zijn. Nijbegun heeft een heel mooie economische agenda gepresenteerd op 1 april. En dan zie je de doelstellingen van de vrije tijdseconomie. Nou, die overlappen grotendeels. Dat gaat er dan over dat je meer mensen naar stad en ommeland probeert te halen. Dat ze langer blijven slapen, dat ze meer besteden. Dus vaker uit eten gaan, iets vaker op stap gaan. En daar zie je absoluut berekeningen die heel positief uitwijzen. En dat weten de mensen van Nijbegun ook, want ik heb ze gesproken. En ook voor de sociale agenda heeft het, geeft het kansen. Omdat, overal zijn nu dorpshuizen, overal zijn er initiatieven. Ik hoor dat verenigingen weer groeien. Ik heb heel veel mensen gesproken die roemen over de kunstenaars in het ommeland. Die daar zijn vanwege de schoonheid, maar ook vanwege de ruimte. Dus daar kun je landart programma's mee maken. Dus ook in het ommeland worden door kunstenaars heel veel kansen gezien.
1: Ja, nu hebt u een rapport geschreven, maar u komt niet met een aanbeveling zeggen van doe het wel of doe het niet. Waarom is dat?
0: Omdat dat nadrukkelijk niet de opdracht was. Het bestuur bestuurt en beslist dus uiteindelijk. En dat zijn provincie en stad Groningen, BMW, maar ook de gemeenteraad, provinciale en gedeputeerde staten samen. Dus ik mocht niet zeggen doe maar wel of doe maar niet.
1: Nee, maar hebt u in uw hart ook iets van, denk van ik heb wel een mening daarover?
0: Nou, ik heb ongeveer 150 mensen gesproken.
1: Ja.
0: En ik denk dat 90% hier enthousiast over is.
1: Oké, okay, nou dat zegt ook iets over wat u eigenlijk vindt dan met het rapport, denk ik.
0: Ik heb het verkend en dit is wat ik heb opgehaald.
1: Oké, okay. Het woord is nu aan stad en ommeland en de provincie. Dank voor het verhaal.
0: Graag gedaan.
1: Caroline Gerels was dat. Het is 8:45. Laten we gelijk maar doorgaan met het weer. Het is nog even door de zure appel heen, maar de komende dagen.
2: Ja, zo is dat. De lange termijn, de hele lange termijn, zucht er een stukje beter uit. Vanmorgen hebben we in ieder geval ook nog ruimte voor de zon. Maar er zit nog wel een aantal buien. En vanmiddag is het bewolkt en er volgt regen. Het wordt er in de loop van de dag dus nooit beter op. De wind zuidwest draait naar het noordwesten, matig tot vrij krachtig. En de temperatuur 10 tot 12 graden. Vanavond vooral langs de kust een aantal buien, verder de provincie in Dreugen met meer opklorens en zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En bij een kans op bui, voor de rest is de ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige westelijke wind, 12 tot 14 graden.
1: Dankjewel. Zometeen zo'n 250 mensen bezochten in Hotel Parks Giving, pardon, een informatiemiddag over de mogelijkheden van euthanasie bij ouderdom en dementie. En daar hoor je zo meer over.

0: inwanger en al groot. Hoe houd je de regie over je levenseinde wanneer ouderdom of dementie je steeds meer ontneemt? Die vraag stond centraal tijdens een informatiebijeenkomst eerder deze week in Veendam. De NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, gaf hier informatie over de mogelijkheden van euthanasie wanneer je door allerlei ouderdomskwalen het leven niet meer ziet zitten. Dat het thema leef was wel duidelijk. De zaal van Hotel Pars zich zat namelijk stampvol.
1: Fijn dat er zo'n ongelooflijke opkomst is hier in Veendam. Over ouderdom en wat als ouderdom je alles ontneemt.
2: Waarom bent u hier vandaag gekomen?
3: Omdat ik heel nieuwsgierig ben wat er allemaal kent en wat er nooit kent. Want mijn pa is overleden aan longkanker. Dat ik zo lief was als die man. Never en nooit.
4: Dus heeft u ook al iets geregeld?
3: Nou, nog nooit.
5: Nee.
3: Vrouw me nog prima. Dus ik ook niet over te...
4: Nog niet Juntie.
3: Nee, ondanks dat ik 85 jaar ben. Of al 86, leuk.
6: De rest van het programma over euthanasie bij dementie.
7: Steven Pleiter, u heeft net een en ander verteld over euthanasie bij dementie. Wat is daarin eigenlijk het belangrijkste wat u hebt willen overbrengen?
8: Als je ideeën hebt over euthanasie bij dementie, is het ten eerste belangrijk dat je dat voor jezelf op papier gaat zetten. Dat je daar een wilsverklaring van maakt, waarin je duidelijk maakt dat je die gevorderde fase van dementie, waar het dan altijd over gaat, niet wilt meemaken. En het tweede is, als er dan sprake is van dementie, om dan heel concreet ook met je dokter erover te gaan spreken hoe dat dan verder in de gaten gehouden moet worden. Om te voorkomen dat je in die fase komt en dus tijdige euthanasie krijgt voordat je wilsonbekwaam wordt. En dat is best een lastige boodschap, merk ik altijd. De meeste mensen zeggen, ja, ik wil juist dan sterven als ik mijn naasten niet meer herken. Het feit dat je daar dan bent, maakt dat het dan al te laat is.
4: Wat heeft u daar?
9: Ik heb 3 bouwkies. Nou, laat me zo zeggen. Alle informatie wat ik nodig heb om er op een fatsoenlijke manier dood te gaan.
4: En wat is een fatsoenlijke manier dood te gaan?
9: Ja, dat is natuurlijk veel verschil. En dat is ook al moeilijk om dat uit te leggen.
4: Maar heeft u al dingen geregeld?
9: Ja.
4: Op papier gezet?
9: Ja, je hebt wilsverklaring. Ja, dat wel.
10: Mijn naam is Ruud Bos en ik ben voorlichter en consulent bij de NVVE. De meeste mensen weten wel dat je om voor euthanasie in aanmerking te komen, dat er dan sprake moet zijn van een lichamelijk dan wel een psychisch lijden. Maar wat veel minder bekend is, is dat je ook door een stapeling van ouderdomsaandoeningen, meerdere ouderdomsaandoeningen kunnen ook leiden tot ondraaglijk lijden. Dat je minder goed kan zien, minder goed kan horen, chronische pijn, chronisch vermoeid, incontinentie, geheugenproblemen. Er zijn natuurlijk veel mensen, oudere mensen, die met die ouderdomsproblemen prima weten te leven. Maar er zijn ook mensen die dusdanig veel ouderdomsproblemen krijgen en zeggen, ja, dit is voor mij eigenlijk ondraaglijk.
3: Als ik zelf helemaal niks meer ken, als ik ontzettend veel pijn heb en dat mijn omgeving door last van het, dat ik zo'n pijn heb.
9: Als ik alles vergeet en dat ik me weet wat dat rustig was en gelet onze leeftijd 84, 86 jaar, wordt het dat is wel gewoon geregeld wordt.
0: Bijdrage gemaakt door verslaggever Arjen Dooseman. Andere zaken, als lopend puur bijvoorbeeld. Dat luidt, winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 64% van de stemmers is het daar wel mee eens. We gaan er straks na 9 uur over doorpraten. Dan ook aandacht voor de weekendsport. We praten ook over de tegenstander van FC Groningen. De laatste van dit seizoen. Dat is Heracles. En natuurlijk onze top 3. Allemaal in de ochtendploeg op deze vrijdag. Met nu de Bronski Beat.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Je luistert naar Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Adviezen, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
17: Jan van Assema.

0: Heavy D and the Boys. En Now That We Found Love op Groningen 1. Het is 9:10. Goedemorgen, het is 15 mei. En we hebben een nieuwe editie van Goud zonder Linda Koops. Die is een lekker dagje vrij, maar wel natuurlijk Greta Donkerbroek bij ons in de studio. Goedemorgen, Greta.
1: Ja, goedemorgen, Jan.
0: Ja, jij bent aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ja, je was vanmorgen al druk in de weer, zag ik.
1: Ik was al druk in de weer. Ja, dat is altijd, hè. Want ja, we moeten natuurlijk zorgen dat we een goed weerbericht hebben. En ja, dat ziet er natuurlijk eigenlijk best nog wel aardig uit hoor, voor vandaag. Temperaturen worden vanmiddag zo rond de 10 graden. De zon die komt af en toe tevoorschijn. Dus ik denk dat we niet mogen mopperen.
0: Nou, dat is in ieder geval heel erg fijn. Dat is dat geregeld voor vandaag. En wat gaan we nog meer doen vandaag, behalve genieten van het weer? Nou, we hebben aandacht voor de eerste editie van de Lichtjesvaart in Ter Apel en Ter Apelkanaal. En we spreken over de Tour de Freundschaft. Een meerdaagse fietstocht van Sellingen naar Berlijn. Michiel van der Spek die neemt ons mee door de sportagenda voor het komend weekend. En ik zei het al, Greta zit bij ons in de studio voor het nieuws en weer. En het is natuurlijk vrijdag, Greta. Dat betekent dat het de wie van de drie is.
1: Ja,
0: welke plaat gaat het worden vandaag?

0: Ja, dat zijn ze voor vandaag. Alle drie, Les Poppies en Nono Rien Jansé. Ja, een plaat die nog steeds niets aan actualiteit heeft verloren... Als de mensen de tekst goed kennen.
1: Ja, nee, het is echt een liedje. Wat je, als je het hoort, dan zing je het ook... Tenminste, ik zing het dan ook direct mee. Het is vrolijk, het is opgewekt, het is een grappig liedje.
0: Ja, maar tegelijkertijd is het een protestsong tegen wat voor een grote puinhoop volwassenen van de wereld maken.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ja, die heeft niet aan zijn actualiteit verloren. Nee. Ik denk, die doen we vandaag. Een andere discussie is natuurlijk die grote boze wolf die rondrent. Dus ik denk, nou, Roodkapje mag ook meedoen vandaag. En ik denk, ja, nou ja, en dan gaan we even een klein stapje over de grens. En gewoon, omdat ik het een leuke plaat vind, Roland Keizer en Santa Maria. Dus dat zijn de drie platen vandaag.
1: Ja. En het grappige is, het is niet eens zijn eigen nummer, hè? Hij heeft het opgenomen in 1980, maar ik kan even de namen van degenen die het oorspronkelijk hebben gemaakt niet uitspreken. Maar hij is er gewoon echt heel bekend mee geworden. Het is ook zijn enige hit die hij ooit heeft gehad, maar 3 weken lang, maar toch. Ja, en iedereen kent het.
0: Ja, precies. Dus nummer 1, La Poppie, Non Rien N'Agencé. Pater Moeskroen is de tweede plaat waar je op kunt stemmen. Rode Kapje en Roland Keizer en Santa Maria, dat is de derde plaat. Dat kan op de Facebookpagina van Groningen 1 en dat kan tot 11:15. Laat ons dan ook even weten waarom je voor die plaat hebt gekozen. Mijn naam is Jan van Assema en tot 12 uur is dit goud.
2: Dit is Groningen 1.

Jermaine Jackson en Pia Sadora en When the Rain Begins to Fall hier op Groningen 1. Ja, het is vandaag 15 mei. En dat betekent dat het de internationale dag van het gezin is. En dat is dan wel een klein beetje pijnlijk na het nieuws wat we gisteren te horen hebben gekregen in Stadskanaal natuurlijk. Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als internationale dag van het gezin, oftewel de International Day of the Families, uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin. In veel landen wordt er dan ook uitgebreid aandacht besteed aan deze dag. In 1995 erkende de Wereldtop voor de Sociale Ontwikkeling, gehouden in Kopenhagen, het belang van het gezin als de basiseenheid van de samenleving en erkende dat het een sleutelrol speelde in de sociale ontwikkeling en als zodanig versterkt moest worden. Dit allemaal met aandacht voor de rechten, capaciteiten en verantwoordelijkheden van de leden van het gezin. Het actieprogramma van de World Social Summit erkende dat er in verschillende culturele, politieke en sociale systemen verschillende gezinsvormen bestaan en dat het gezin recht heeft op uitgebreide bescherming en steun. En hoe beter kunnen we dan ook stilstaan bij de internationale dag van het gezin met Sister Sledge. Dit is We Are Family op Groningen 1.

La Bouche en The Sweet Dreams, daarvoor Sisters Lights en We Are Family hier op Groningen 1. Je luistert naar Goud. De grenscontroles aan de Duits-Nederlandse grens die moeten zo snel mogelijk stoppen. En in de gemeente Westerwolde hebben we een nieuw college. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen om 9:30 in het Groningen 1. Nieuws en weer met Greta Donkerbroek. Tot die tijd, Wild Cherry. Dit is Play That.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Twee vrouwen uit de gemeente Stadskanaal zijn gisteravond aangehouden door de politie. Het gaat om vrouwen van 31 en 33 jaar. Ze worden verdacht van ernstige kindermishandeling en vrijheidsberoving. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie zijn de aanhoudingen vervroegd vanwege maatschappelijke onrust en zorgen over de veiligheid. De kinderen zijn inmiddels elders ondergebracht. De twee verdachten mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. De burgemeester van Stadskanaal heeft voor een deel van de gemeente een noodverordening ingesteld na ernstige ongeregeldheden. De maatregel geldt tot en met zondagavond middernacht. In de gemeente Westerwolde is een nieuw college van burgemeesters en wethouders gevormd. De coalitie bestaat uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen Westerwolde, het CDA en nieuwkomer BBB. Samen hebben de vier partijen 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad, waarmee sprake is van een krappe meerderheid. De eerder beoogde coalitie van drie partijen kwam niet van de grond door een intern conflict binnen de gemeentebelangen over de koers van de partij. Daardoor schoof de BBB alsnog aan bij de onderhandelingen en leverde de partij de vierde wethouder, Herma Hemmen. De overige wethouderposten gaan naar Wietse Potsen namens Samen voor Westerwolde, Gini Lut namens Gemeentebelangen en Harm-Jan Kuper namens het CDA. De grenscontroles aan de Duits-Nederlandse grens moeten zo snel mogelijk stoppen. Dat zegt deelstaatminister Melanie Walter van de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Samen met andere deelstaten dringt Neder-Saxen bij de regering in Berlijn aan op beëindiging van de controles. Er is al lange kritiek op de maatregelen, omdat deze in strijd zijn met het verdrag van Schengen. Onlangs sprak ook de Duitse rechtbank in Koblenz zich daarover uit. Eerder keerde ook de directeur van de Ems-Dollard-regio zich tegen de grenscontroles. Volgens hem ondervinden bedrijven en inwoners veel hinder van de maatregelen. Controles blijven in ieder geval nog van kracht tot 15 september dit jaar. In Sellingen is deze week officieel begonnen met de bouw van een nieuw zuiveringsgebouw voor drinkwater. Met het project wil waterbedrijf Groningen de drinkwaterproductie in de regio uitbreiden en Groningen beter voorbereiden op de toekomst. Volgens het waterbedrijf neemt de vraag naar drinkwater de komende jaren verder toe. Door renovatie van de bestaande installaties, verduurzaming van de locatie en de bouw van het nieuwe zuiveringsgebouw moet straks de volledige capaciteit benut kunnen worden. Daarmee willen de betrokken partijen ervoor zorgen dat ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar blijft voor de inwoners van Groningen en omgeving. En tot zover Groningen 1 Nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Ja, dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Na een koude en heldere nacht blijft het vandaag fris. De temperatuur komt vanmiddag uit rond de 10 graden. De zon laat zich af en toe zien, maar er is ook veel bewolking en geregeld regen. Vanochtend gaat het nog om een paar losse buien, maar vanmiddag wordt het natter en daarna trekt de wind aan. Er staat dan een matige tot vrij krachtige wind tot noordwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Shakira en Whenever, Wherever, daarvoor Africa van Toto hier op Groningen 1. Het is inmiddels 42 over 9, oftewel ruim 12 over half 10 alweer. De plannen voor een vaarverbinding tussen de Blauwe Stad en het centrum van Winschoten zorgen voor enthousiasten, maar ook voor zorgen. De fractie van Partij van het Noorden, Oldambt, heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van BNB. Provincie Groningen die trekt 2,5 miljoen euro uit voor het project. En met het plan moet het straks mogelijk worden om met kleine boten vanuit de Blauwe Stad rechtstreeks naar het centrum van Winschoten te varen.

0: Daarbij komen onder andere waterverbindingen, steigers en groenvoorzieningen, maar ook een wandelboulevard. De Partij voor het Noorden noemt het idee mooi en vooruitstrevend, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de financiële gevolgen voor de toekomst. Volgens de partij komt het project op een moment dat de gemeenten juist afsteven op het zogenoemde ravijnjaar, waarin veel gemeenten te maken krijgen met grote financiële tekorten vanuit het Rijk. We vinden het belangrijk dat de gemeente voorzichtig blijft met grote projecten, zolang nog niet duidelijk is hoe zwaar de financiële situatie de komende jaren wordt. Aldus de Partij van het Noorden. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wellicht leuk om als Groningen 1 daar eens een keertje in te duiken, Greta. Want het ravijnjaar komt er natuurlijk aan. En dat betekent nogal wat voor Oldambt, Westerwolde en Pekela natuurlijk. Wat gaat dat betekenen met de financiering van alle gemeenten?
1: Ja, dat wordt heel spannend allemaal.
0: Ja, want dat is de hele financiering gaat op zijn kop. En je hoort een heleboel gemeenten nu al piepen. En er staan ook grote dingen te gebeuren in de regio op dit moment. Als we kijken in Winschoten, die plannen voor de vaarverbindingen. We krijgen nieuwe gemeentehuizen, een nieuw centrum in Ter Apel. In Pekela zijn ze druk bezig.
1: Ja.
0: Zou dat zo zijn, we maken nu de kast nog leeg en we moeten straks op een houtje bijten? Of...
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb onvoldoende inzicht in welke subsidiemogelijkheden er zijn. Ja, aan de ene kant heb ik ook wel het idee dat we ons wel eens een beetje rijk rekenen met het Nijbegun en alle initiatieven die er worden ontwikkeld. Dus ja, misschien kun je daar ook nog weer een deel uit betalen. Ik weet het niet. Ik denk dat je daar echt expert voor moet vragen van hoe zit dat?
0: Ja, want ik vraag me ook af, jij zegt zo, we hebben natuurlijk Nijbegun, maar we hebben natuurlijk ook allerlei interestsubsidies die we aan kunnen vragen hier in de regio. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat de komende jaren gaat. Laten we daar als redactie induiken. En mocht je als luisteraar willen weten hoe dat zit, hou ons in de gaten hier bij Groningen 1.

Tijdfit en The Lion Sleeps Tonight. En daarvoor hoor je The Everly Brothers en Wake Up Little Susie op Groningen 1. De 50ste editie van de Harlingen Terschellingen roeirace die plaats zou vinden, die gaat niet door vanwege het te verwachten slechte weer. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Bij de jaarlijkse wedstrijd wordt op de Waddenzee in sloepen geroeid tussen Harlingen en West-Terschelling. De roeiers die liggen dan een afstand van 34 kilometer af over de Waddenzee. En de organisatie heeft met verschillende maatregelen nog geprobeerd om het slechte weer te omzeilen. Zo zou de wedstrijd onder andere 20 minuten eerder starten. Maar vanochtend bleek het aan het wat onverantwoord om de wedstrijd met 1200 deelnemers te laten doorgaan. Het risico dat roeiers onderkoeld raken is te groot. Dat zei de voorzitter De Boer namens de organisatie. Hij zegt, als je de haven van Harlingen uitvaart en je hebt meteen een nat pak in combinatie met de voorspelde regen van vanmiddag en de lagere watertemperatuur, dan ligt onderkoeling op de loer. Dit jaar zouden 150 sloepen de golven en de wind trotseren. 4 jaar geleden kon de Harlingen-Terschelling-race ook al niet doorgaan vanwege het slechte weer. Dat meldt onze collega Omroep Friesland.

Fries Wolma en De Zunne komt weer op. En daarvoor de California Girls van The Beach Boys hier op Groningen 1. Je luistert naar Goud tot 12 uur vanmiddag. Het is inmiddels 4 voor 10. Dat betekent dat we zometeen naar het NOS Journaal van 10 uur gaan luisteren. Het volgende uur, dan hebben we aandacht voor de eerste editie van de lichtjesvaart in Ter Apel en Ter Apelkanaal. En Michiel van der Spek neemt ons mee door de sportagenda voor het komend weekend. Tot die tijd nog muziek. Ruben Hillen en 20 Seconds.

0: Het is nu 10:00. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. BlueM, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
13: Jan van Assema. Groningen.

De BB&Q Band en On The Beat. Ja, een hele goede morgen en welkom terug bij Goud op deze vrijdag de 15e mei. Het is inmiddels 12 over 10. Dit uur hebben we aandacht voor de eerste editie van de lichtjesvaart. Wat is dat precies en waarom varen ze van Ter Apel kanaal naar Ter Apel? Waar begint het, waar eindigt het? Dat horen we allemaal dit uur. En ook gaan we het volgende uur nog hebben over de Tour der Freundschaft. Dat is een meerdaagse fietstocht van Sellingen naar Berlijn. En Michiel van der Spek die schuift zometeen aan. Hij zit al op de sportredactie, hebben gezien, voor de sportagenda voor het komende weekeinde. En natuurlijk nog steeds bij ons in de studio Greta Donkerbroek. Zij is aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En het is vrijdag, dus dat betekent dat jij mag bepalen met welke plaat ik mijn weekend mag beginnen. Jawel.

0: Ja, wie van de drie van vandaag, waarmee mag ik mijn weekend inluiden? En wat wordt de laatste plaat even voor 12 uur hier in Goud op deze vrijdag? Nummer 1, Le Poppy en Noriana Jansé. 2, Pater Moes Kroen en Roodkapje en Roland Keizer en Santa Maria. En Greta, als ik kijk op Facebook, ze gaan alle drie nek aan nek.
1: Wat, meen je dat nou?
0: Ja, het lijkt erop alsof we ze alle drie moeten gaan draaien.
1: Nou, dat is wel heel grappig, want ik zag... volgens mij was het gisteravond nog even gekeken. En toen gingen heel veel voorkeur uit naar nummer 1.
0: Ja, klopt, dat zag ik ook. Ja, Le Poppy en Noriana Jansé. En op een gegeven moment zag ik vanmorgen vroeg Roland Keizer erbij komen. En nu is Roodkapje aan een inhaalrace bezig. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Ja, dit is leuk.
0: Ja, dit is echt heel leuk. Maar ja. wat is jouw keuze eigenlijk?
1: Nou, ik snap de onderliggende uitleg wat jij gaf over dat eerste nummer van de poppies, wat het eigenlijk betekent. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Maar het gaat er ook nu voor ons om, we gaan gewoon de week uit en we gaan het weekend in. Daar heb ik niet zoveel mee.
0: Jouw reactie was, wat is dit?
1: Ja, ik had het nog nooit gehoord. En ik denk, gezien de luisteraars ook in ons gebied... denk ik ook van dan past nummer 3 daar ook toch wel erg heel goed bij.
0: Ja, dus dan wordt het toch hier in de studio keer Roland Keizer.
1: Ik denk toch dat ik daartoe neig.
0: Weten we dat in ieder geval. Mocht je het nou totaal niet met Greta en mij eens zijn, wat kan natuurlijk, laat het dan even weten via de Facebookpagina van Groningen 1. Stemmen kan tot 11:15.
2: Dit is Groningen 1.

Sister Golden Hair van America. Ja, ik wou zeggen Spanik, maar dat is natuurlijk een nummer van wat recentere datum die ik ergens in mijn collectieve geheugen heb opgeslagen. Het is vandaag 15 mei 2026. Dat betekent dat er vandaag verschillende mensen jarig zijn. Zo is Andy Murray, een Brits voormalig tennisser afkomstig uit Scotland, 39 jaar geworden vandaag. En we hebben een dubbel feestje bij de familie De Boer, want de voetbaltweeling Frank en Ronald De Boer zijn geboren op 15 mei 1970. En dat betekent dat ze allebei samen 56 kaarsjes uit mogen blazen. En George Brett, Amerikaans voormalig professioneel honkbalspeler, die wordt vandaag 73 jaar. En vandaag wordt in 1953 Mike Oldfield geboren. In zijn jeugd maakt Mike Oldfield muziek met zijn zusje en zangeres Sally, die ook in zijn latere werk nog een aantal keren te horen zou zijn. Met haar vormde hij het folkduo The Salinge. In 1969 bracht het duo de LP Children of the Sun uit. Mike was toen nog maar 16 jaar. De grote doorbraak die kwam in 1973 met de LP Tubular Bells... waarop vrijwel alle instrumenten door hemzelf worden bespeeld. Dit album zonder lyrics of losse nummers, met als enige nummers Part 1 en Part 2, oftewel kant A en kant B, voor de mensen die niet weten hoe dat zit met een LP. Ik zou zeggen, google het even. Die duren beide langer dan 20 minuten en ze bevatten een mix van verschillende stijlen waarmee Oldfield ook in de rest van zijn carrière zou blijven experimenteren. In de jaren 80 dan scoort hij enkele grote hits met meer toegankelijke liedjes, zoals onder andere To France uit 1984, Moonlight Shadow uit 1983... en beide nummers worden gezongen door Maggie Reilly. En in 1983 stond het nummer Moonlight Shadow in Nederland zelfs op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ook het nummer met Roger Chapman, Shadow on the Wall, werd in 1983 eveneens een hit. Mike Oldfield wordt vandaag 73 jaar.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en The Moonlight Shadow.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, aan de telefoon heb ik Jurrie Glimmerveen, want het gaat gebeuren voor de eerste keer. Een lichtjespaar tussen Ter Apel en Ter Apelkanaal. Ja, Jurrie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een lichtjesvaart. Je hoort het veel in het land, maar in deze regio hadden we hem nog niet.
2: Nee, vandaar dat ik eens heb gekeken of daar een markt voor was. En we hebben verschrikkelijk veel enthousiaste mensen in de been kunnen krijgen. En ja, volgens mij wordt het een heel happening.
0: Ja, want er wordt al een tijdje groot aangekondigd via verschillende social media. Ik heb hem ook al een paar keer langs zien komen. Wat is precies de bedoeling van deze lichtjestocht?
2: Nou, we liggen hier al 5 dagen op de Snikkerweek. En ik ben daar al voor de 26e keer en ik zag het alleen maar achteruit lopen. We zijn ooit eens begonnen met 40, 50 boten. Mm-hmm. En ja, we zijn op dit moment liggen we ongeveer met een 20 boten hier. En ik denk, ja, dit moeten we eens keer een drukkertje geven, dat we dit in stand houden.
0: Ja.
2: En dus toen heb ik het idee samen met Michael Knaap van de jachthaven Knaap, heb ik dit in mijn benen geholpen. En ja, ik ga nu gelijk zeggen dat wij ook alle credits naar Evelien en Michael Knaap gaan. Want die hebben toch wel het opgepakt om te zeggen, jongens, jullie gaan met elkaar naar Muzzelknaal toe. En we gaan met elkaar weer terug. Nou, dat houdt nu in dat ik op dit moment op zo'n 30 boten zit. En ja, om dat toch een beetje feestelijk te houden, hebben we alle boten versierd. Mm-hmm. En we hebben wat artiesten aan boord, met name Janneke de Roo, die hier toch wel heel erg bekend is in deze regio. En we hebben eigenlijk de mooiste boot in de lijn. En de grootste boot hebben we uitgekozen om Janneke de Roo daar op te zetten. En die gaat een live optreden geven.
0: Alvarend?
2: Alvarend, ja. En daarnaast heeft Michael Knaap geregeld dat we een brassband op Ter Apel hebben. Mm-hmm. Op de Hoogstraat. En we hebben nog een rijdende artiest die op zijn driewieler en zijn muzikale talenten over Trapo rijdt. En dat is Rudolf Kuko. De man is 83 jaar. En die heeft mij benaderd of hij dat mocht doen. Ik zei uiteraard. Ik zeg, des te meer artiesten, des te leuker wordt het.
0: We gaan dus varen vanaf Musselkanaal naar de jachthaven bij Knaap in Ter Apel.
2: Moet je daar even in onderbreken. Wij gaan 's morgens om 9 uur gaan we al vertrekken. Mm-hmm. En want anders red ik dat niet met 30 boten om 6 uur te starten op Ter Apelkanaal.
0: Ah, kijk, dus jullie vertrekken iets eerder uit Musselkanaal, dan verzamelen jullie in Ter Apelkanaal. Ter hoogte waarvan gaan al die boten verzamelen?
2: Nou, de bedoeling was in eerste instantie dat we bij de Peter Mulbertbrug, dat is wel bekend, zouden zitten. Maar ik heb even overleg gehad met de brugwachters. Ik heb 4 brugwachters. En we mogen niet zo lang die bruggen open laten staan. Dat we hebben gekozen voor de Nulweg.
0: Ja.
2: Dat traject is iets korter. En dan kunnen we ook zo tussen 7:30 en 8:00 arriveren op de jachthaven. Dus we zouden zo rond 7:30 in die buurt aan de Hoofdstraat zijn in Ter Apel.
0: Dat betekent dat jullie dus daar over het relatief korte stukje dan toch wel 2 uur gaan varen met z'n allen.
2: Ja, dat klopt, maar je 30 boten hebben en ze zijn verplicht om af en toe even de brug dicht te doen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor de hulpdiensten eventueel. En ook die verplichting hebben we van de gemeente gekregen om af en toe daar even een stop in te maken. En vandaar dat die vaart ongeveer zo'n 2 uur zou duren. Maar goed, nogmaals, het is voor ons de eerste editie. En er zullen toch wel wat hiaten in komen te zitten dat we denken, dit zouden we volgend jaar iets anders moeten doen.
0: Zo zit ik te denken aan, als je de brug bij het Rapel opengooit, dan kunnen mensen best even omrijden via de Nulweg. Volgend jaar een mooie routeomleiding of zo.
2: Ja. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb alle enthousiaste mensen, die hebben we op één lijn staan. En het wordt gewoon een hele leuke grote happening. Ja, en we hopen natuurlijk aan heel veel mensen die aan de kant staan te zwaaien en te feesten. En we gaan met z'n allen naar de jachthaven Knaap, uh-huh, waar we afmeren. We hebben ruimte vrijgemaakt voor grote schepen in het kanaal aan de zijde. De rest kan allemaal naar binnen toe. En Michael en Evelien die hebben daar nog een 13-man accordeon mensen geregeld. Ter opluistering van een stukje muziek. En die speelt alleen Nederlandstalige, Engels en Duits accordeonmuziek. En we hebben daar een barbecue georganiseerd voor de geïnteresseerden. Dus we maken daar eigenlijk een einde aan onze tocht. Gaan we toch nog samen met elkaar bij Kraap nog een klein feestje bouwen.
0: En is het publiek ook gewoon uitgenodigd bij het feest?
2: Het publiek is welkom. Alleen als ze aan de barbecue deel willen nemen, dan zou ik dat vandaag nog graag willen weten in verband met de inkoop, met de grootte van wat we moeten klaarmaken natuurlijk.
0: Ja, precies. En waar kunnen ze zich aanmelden, jullie?
2: Ze mogen mij bellen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is 06-5050-3652.
0: Hartstikke mooi. Nou, Juri, het wordt de eerste lichtjesvaart van het Rapelkanaal naar het Rapel. Het klinkt een klein beetje door alsof jullie denken, nou, volgend jaar gaan we het gewoon nog een keer doen.
2: Nou, ik heb al met Michael Knaap afgesproken. Als dit een succes wordt, dan gaan we volgend jaar helemaal knallen. Want Michael Knaap is iemand van uitdagingen. En die wil alleen maar Rapel in een positieve licht zetten. Want uiteindelijk hebben we al negativiteit al genoeg. Maar wij willen daar dus een positieve slinger aan geven. En we hebben dit samen met de organisatie en het bestuur van de Snikkerweek mooi kunnen oppakken. En ook de organisatie van de Snikkerweek die was erg blij met ons dat we hier met 14 boten liggen. En daarbij komt dat er nog 5 boten van de motorclub uit Groningen er waren. En wij proberen gewoon samen er iets moois van te maken. Dus dat begint maandagmorgen al met de afvaart naar het Rapelkanaal toe. En vanaf 6:00 gaan we met z'n allen met muziek en 30 boten varen we richting jachthaven bij Knaap.
0: Dankjewel, Juri Glimmerveen, over de eerste lichtjesvaart in Ter Apelkanaal. Aanstaande maandag vanaf 6:00 vertrek bij de Nulweg.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Aretha Franklin en Think op Groningen 1. Het is 10:55.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Burgemeester Klaas Schoots van de gemeente Stadskanaal zegt geschokt te zijn door de ernstige mishandeling van twee kinderen in Stadskanaal. Politie en justitie doen onderzoek naar de zaak. Het gaat om een meisje van 6 en een jongen van 7 jaar. Volgens het onderzoek zouden de kinderen jarenlang zijn mishandeld door hun moeders. Het meisje raakte begin februari zwaar gewond en moest in het ziekenhuis kunstmatig in coma worden gehouden. De moeder van het meisje heeft tegenover de kinderrechten verklaard dat ze onder druk werd gezet door de andere verdachte, de moeder van de jongen. Beide vrouwen zijn voorlopig uit het ouderlijk gezag gezet. Burgemeester Schoots noemt de situatie verschrikkelijk en zegt de zaak nauwlettend te volgen. De provincie Friesland en Groningen willen samen met het Rijk dit najaar een besluit nemen over het vervangen van dieseltreinen op regionale spoorlijnen. Die moet op termijn verdwijnen en plaatsmaken voor emissievrij vervoer. Daarvoor starten de provincies samen met ProRail een onderzoek naar de meeste duurzame oplossing. De overstap is nodig omdat het spoor in 2050 klimaatneutraal moet zijn volgens de Klimaatwet. De noordelijke lijnen, samen zo'n 250 kilometer, rijden nog niet op stroom. Zwembad De Ringberg in Scheemda heeft problemen met het opwarmen van het zwemwater. Door een kapotte waterpomp en het koude weer van de afgelopen dagen lukt het niet om het zwemwater op de juiste temperatuur te krijgen. Het zwembad zou op 16 mei haar deuren openen voor het nieuwe zwemseizoen, maar dat gaat niet lukken. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer het zwembad in Scheemda wel open gaat. De feestelijke opening van de nieuwe Friesenbrücke, de spoorbrug over de Ems, laat nog even op zich wachten. Volgens RTV Noord vindt de opening niet komende zomer, maar pas in het najaar plaats. Zoals het er nu uitziet, rijdt de eerste trein naar Leer in september over de vernieuwde brug. De Nederlandse kant van het spoor tussen Bad Nieuweschans en de Duitse grens is inmiddels helemaal klaar. Vanaf volgende maand starten de eerste testritten op dat traject. De planning is dat Arriva in juli begint met proefritten. En tot zover het Groningen 1-nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl.

0: Tina Turner en Private Dancer. En daarvoor de Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone hier op Groningen 1. Het is inmiddels 10:15.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: En dat betekent dat het de hoogste tijd is geworden om te gaan kijken naar de sport voor het komend weekend. Daarvoor zit bij ons op de sportredactie Michiel van der Spek. Goedemorgen, Michiel.
2: Ja, goedemorgen, Jan. Ja, het is een beetje een rustig weekend.
0: Ja, hemelvaartweekend natuurlijk, hemelvaart, hè?
2: Ja. Ik heb eventjes mijn wekelijkse zoektocht gehouden in de omgeving of er nog wat sportevenementen zijn. En ja, ik kwam eigenlijk alleen bij voetbal terecht. Want vorige week was het natuurlijk al een spannende uitzending van de gezellige zondagmiddag.
0: Ja, ik heb hem meegekregen. Het was het net niet, hè? Net geen kampioen.
2: Ja, Veleveen nog net geen kampioen. En in de derde klasse werd het alleen maar spannender. De derde klasse N. Stellingen tegen Nieuw-Buinen komende zondag. En Stadspark. Die twee stellingen in Stadspark gaan samen aan kop in de derde klasse N. En Stadspark speelt tegen Heiligerlee. Dus daar valt nog een beslissing komende zondag. Ja, in de vierde klasse B formeel was het nog niet zo, maar eigenlijk zijn ze al praktisch kampioen. De mannen van Veleveen. Ze spelen zondag uit. Gieterveen tegen Veleveen. Ik denk dat er nog wel wat toeters en flessen champagne en allerlei feestartikelen meegaan in de bus naar Gieterveen.
0: Ja, maar je zegt praktisch kampioen. Hoezo praktisch kampioen? Want je komt altijd daar nog één punt tekort. Dus ze nog ingehaald worden? Volgens mij dan nog wel.
2: Ja, in theorie kunnen ze nog ingehaald worden. Alleen concurrent BNC uit Finsterwolde speelt tegen Drieborg.
0: Ja.
2: Dat is ook een regio derby. En dan zou BNC met meer dan 20 doelpunten verschil moeten winnen. Dus officieel is dat nog niet beslecht. Maar
0: kijk, daar zit hij. Ja, precies.
2: 20 doelpunten meer maakt dan Drieborg is natuurlijk niet heel groot.
0: Het zou wel een stunt zijn.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja. Hey, maar goed, die champagne gaat dus mee met Veleveen, vermoed jij?
2: Denk ik wel, ja. Ja, ze zullen er toch zeker wel wat aan gaan doen, denk ik.
0: Ja, wel jammer dat ze niet thuiskampioen zijn geworden dan.
2: Ja, dat was natuurlijk wat mooier geweest. Maar goed, het is niet anders. En Bato speelde ook een uitwedstrijd afgelopen zaterdag. Maar toen werden ze wel kampioen. Vandaag spelen ze morgen spelen ze de laatste thuiswedstrijd tegen VVS uit Oostwold, dus ook weer een regio derby. En maar zoals gezegd, Bato die is al kampioen. Nou, dat waren denk ik de meest opvallende duels in het amateurvoetbal. FC Groningen speelt zondag de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Heracles. Tenzij ze natuurlijk zich plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Ik weet niet hoe ze er nu voor staan, maar goed, dat is ook een beetje hogere wiskunde. Ze staan nu 9e.
0: Mm-hmm.
2: Ja, misschien halen ze nog net. Want dat zullen we zondag allemaal zien. En anders dus de laatste wedstrijd van het seizoen voor FC Groningen. Uit tegen Heracles dus. De laatste wedstrijden in de Eredivisie worden weer allemaal tegelijk gespeeld. En die beginnen allemaal op zondag om 14:30. Verder is zondag voetbal de bekerfinale voor vrouwen. Er is wielrennen, de Giro d'Italia, die is vorig weekend al begonnen en gaat natuurlijk nog steeds verder. De MotoGP die zit in Catalonië, dus op het circuit van Barcelona racen ze dit weekend. En de Formule 1 die gaat volgende week weer verder met de race in Canada. Maar de Formule E, de elektrische auto's, die zijn dit weekend aanwezig in Monaco. En dat is het sportaanbod voor dit weekend.
0: Nou, kortom, ondanks dat het een hemelvaartweekend is, en ik had het hier niet met Greta over, je merkt ook echt dat het rustig is. Iedereen is vrij. Is er toch nog veel te doen op sportgebied?
2: Ja, nou ja, ja, in de regio voornamelijk het amateurvoetbal. Hè, die maken zich altijd nog wel druk rondom hemelvaart en Pinksteren.
0: Met potentieel twee kampioenen.
2: Ja, ja, ook dat. Dus, en natuurlijk zijn we zondag in ieder geval live aanwezig in Gieterveen. En met een beetje geluk ook in, wat is het, Stellingen.
0: Ja, ja, en natuurlijk bij jou te beluisteren op Groningen 1.
2: Ja.
0: Allemaal zondag vanaf 2:00 weer.
2: Zondag vanaf 2 tot 5:00, ja.
0: Okay. Nou, dankjewel Michiel. En ik wens je natuurlijk een mooie en vooral feestelijke uitzending. En kijk een beetje uit met de champagne.
2: Ja, daar zal ik niks van krijgen, denk ik, Jan. Dat gaat altijd aan mij voorbij. Ik zit in de studio, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar goed, wie weet komen ze op de platte kar hier naartoe om met je feestje met je mee te vieren.
2: Dat zou kunnen, maar dat is denk ik net zo waarschijnlijk als dat BNC 30 keer scoort. Zeg maar.
0: Ja, precies. Oké. Hey, Michiel, ik wens je een hele fijne uitzending zondag en geniet er vooral van.
2: Ja, gaan we doen.
0: Dankjewel. Michiel van der Spek met de activiteiten van de sport voor het komend weekend. En hij is natuurlijk zondag te beluisteren vanaf 2:00 hier op Groningen 1 met inderdaad die twee kampioensderbies.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Silence. Simon & Garfunkel en The Sound of Silence op Groningen 1. Het is 6 voor 11, dat betekent dat we zo meteen gaan luisteren naar het NOS-journaal van 11 uur. En daarna zijn we nu bij je met nog een uur met goud. En dan hebben we onder andere aandacht voor de Tour der Freundschaft, een meerdaagse fietstocht van Sellingen naar Berlijn. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier op Groningen 1. Dit is Valko.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos. Op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
14: Jan van Assema.

0: over 11 op Groningen 1 op deze vrijdag de 15e mei. You're the Bob Sinclair and Worlds. Alweer het laatste uurtje voor deze aflevering van Goud op deze vrijdagmorgen. En dit uur hebben we aandacht voor de Tour der Freundschaft. Het is een meerdaagse fietstocht van Sellingen naar Berlijn. Hoe die is ontstaan tussen de Duitse en Nederlandse tourclubs, dat hoor je zo meteen. En Greta Donkbroek, zij zit nog steeds bij ons in de studio met het laatste Groningen 1 nieuws en weer. En natuurlijk is het vrijdag. Jij bepaalt met welke plaat wij het weekend ingaan. Dat is vandaag de eerste plaat van Les Poppies, No Rien à Jansé. De tweede plaat is van Pater Moeskroen en Roodkapje. En de derde plaat waar je voor kunt kiezen is Roland Keizer en Santa Maria. Heb je nou je keuze gemaakt? Laat het ons dan weten op de Facebookpagina van Groningen 1. En stemmen kan tot 11:15. En als je daar toch bent, laat dan gelijk even een berichtje achter en laat ons weten waarom jij precies voor deze plaat hebt gekozen. Nou, dat allemaal tot 12 uur hier op Groningen 1 in Goud. Mijn naam is Jan van Assema.
1: Dit is Groningen 1.

0: Gloria Estefan. En Rhythm is gonna get you op Groningen 1. Jawel, het is vandaag 15 mei. En dat betekent dat er weer van alles gebeurd is in de geschiedenis. Zo is er vandaag een flink aantal jaren terug een koninklijk huwelijk afgesloten. Namelijk in 589. Koning Authari treedt dan in het huwelijk met Theodelinde, de dochter van Garibald I van Beieren. Ze worden in Pavia gekroond tot koningin van Longobarden. En kijken of Greta bij de les is vandaag. Want... Ja, Greta, als ik zeg 15 mei 1648.
1: Dan roep ik slag bij Nieuwpoort, maar nee, dat is natuurlijk niet goed.
0: De Vrede van Münster.
1: Oh, de Vrede van Münster.
0: De Vrede van Münster, okay. Ja, ook dat was vandaag. En vandaag in 1928 is voor het eerst Mickey Mouse te zien in een tekenfilm. Het stripfiguurtje debuteert samen met zijn vriendin Minnie Mouse in de film Plain Crazy. Deze eerste film waren de figuurtjes nog niet te horen. Het was namelijk een stille film. Echt bekend werd Mickey Mouse met de film Steamboat Willie, die ook in 1928 werd uitgebracht. Het stemgeluid van de muis kwam van niemand minder dan Walt Disney zelf. En eveneens op 15 mei 1928 start de Flying Doctor Service in Australië. De dienst werd opgericht door een dominee die hulp wilde verlenen aan mensen in afgelegen gebieden in Australië. Jaren later zou er een succesvolle televisieserie verschijnen over de vliegende dokters in Australië. En op 15 mei 1935 is de definitieve sluiting van de spoorlijn Stadskanaal Ter Apel een feit. De spoorlijn werd geopend in 1924 met aanvankelijk een traject naar de Duitse grens. De exploitatie die was in handen van de Star, de spoorwegmaatschappij Stadskanaal Ter Apel Rijksgrens. De lijn zou aansluiting moeten krijgen op het Duitse spoorwegnet, maar dat ging niet door. En het baanvak Ter Apel Rijksgrens werd daar al om in 1926, 2 jaar na de aanleg, gesloten. En natuurlijk vandaag, op 15 mei 1993... hebben we een nieuwe nummer 1 in Nederland, Hathaway.

Uit 1974, Donna Summer en The Hostage. En daarvoor Hathaway, de nummer 1 op 15 mei, heel aantal jaren geleden. En What is Love? Zometeen het Groningen 1 nieuws en weer, met onder andere de sluiting van een woning aan de Hoofdweg in Finsterwolde moet worden teruggedraaid. En in Vlagwedde hebben nieuwe bewoners de sleutel gekregen van hun woningen. En dat was de verkeerde knop. Ja. Greta zit er al klaar voor, die schrok al. Maar nee, we gaan eerst nog even luisteren naar Candy Staten en The Young Hearts Run Free op Groningen 1.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In de gemeente Westerwolde is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De coalitie bestaat uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen Westerwolde, het CDA en nieuwkomer BBB. Samen hebben de vier partijen 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad, waarmee sprake is van een krappe meerderheid. De eerder beoogde coalitie van drie partijen kwam niet van de grond door een intern conflict binnen de gemeentebelangen over de koers van de partij. Daardoor schoof de BBB alsnog aan bij de onderhandelingen en leverde de partij de vierde voorzitter, Herma Hemmen. De overige wethouderposten gaan naar Wietse Potsen namens Samen voor Westerwolde, Ginny Lut namens Gemeentebelangen en Harm-Jan Kuper namens het CDA. De sluiting van een woning aan de hoofdweg in Finsterwolde vanwege vermoedelijke drugshandel moet worden teruggedraaid. Dat vindt de advocaat van de twee bewoners. De zaak diende bij de voorzieningrechter in Groningen. De woning werd door de gemeente Oldambt voor een half jaar gesloten nadat er 750 gram cocaïne, wapens en spullen voor drugshandel waren gevonden. Volgens de woordvoerder van de gemeente wijst alles op handel vanuit het pand. De bewoners zijn het daar niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt. Een advocaat wijst onder meer op de medische situatie van een van de bewoners. De gevonden cocaïne had een straatwaarde van bijna 15.000 euro. Volgende week donderdag doet de rechter uiterlijk uitspraak. In Vlagtwedde hebben deze week nieuwe bewoners de sleutel gekregen van hun woning aan de Oostersingel. Met de oplevering van 20 nieuwe huizen krijgt het dorp er opnieuw een mooie uitbreiding bij. Ook vorig jaar werd er al gebouwd in Vlagtwedde. Toen kwamen er 12 nieuwe woningen bij aan de Slotlaan. Zwembad De Ringweg in Scheemda heeft problemen met het opwarmen van het zwemwater. Door een kapotte waterpomp en het koude weer van de afgelopen dagen lukt het niet om het zwemwater op de juiste temperatuur te krijgen. Het zwembad zou op 16 mei, dus morgen, haar deuren openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar dat gaat niet lukken. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer het zwembad in Scheemda wel open gaat. Vandaag zijn, net als gisteren, de gemeentehuizen in de gemeenten Pekela, Westerwolde en Oldambt gesloten. De Milieustraat in Westerwolde is ook vandaag gesloten. In Pekela en Oldambt zijn de Milieustraten vandaag gewoon open. Ook het ophalen van afval is rond deze dagen anders. De tip is om de Omrin-app te raadplegen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en komend weekend voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het nat met perioden met regen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond trekken nog een paar buien over, maar vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 4 graden. Morgen is het licht wisselvallig met af en toe zon, veel wolken en een paar buien. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt zo'n 12 graden. Morgenavond blijft het droog en in de nacht naar zondag wordt het helder bij minima rond 3 graden. Zondag begint nog met wat zon, maar later op de dag komt er ook meer bewolking en valt er ook dan soms wat lichte regen. Het wordt wel zachter, het wordt ongeveer 15 graden.

0: Groningen 1. Het is 10:30. En Everybody, daarvoor Fleming en Meteor. En jij hebt haar niet nodig.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.
0: Ja, de Nederlandse en Duitse wielrenners bereiden zich voor op een bijzondere tour. De Tour der Freundschaft. Die gaat plaatsvinden van Sellingen naar Berlijn. En tijdens een gezamenlijke kennismakingstocht door Westerwolde en het Emsland stond sport, ontmoeting en internationale samenwerking centraal. Aan de telefoon heb ik Henk Holstein. Ja, Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De Tour der Freundschaft, hoe is het idee zo ontstaan?
2: Nou, wij wonen natuurlijk in een gebied met een landsgrens. En de landsgrenzen blijven nog altijd een beperking. En er is veel beleid om die grenzen wat te doen vervagen. En dat is Europees beleid door middel van Interreg. En ook de gemeentes die in de buurt van de grens wonen proberen grensoverschrijdende activiteiten te stimuleren. Mm-hmm. En dat doet bijvoorbeeld Westerwolde en H&M's, en er zijn ook allerlei comité's, partnerschapcomité's en boerenstoeftung in H&M's, die dat proberen te stimuleren. En nu is de Fietsclub en Ruitenbrock, RSC en de THC te Apel zijn alle twee daardoor getriggerd om samen een reis naar Berlijn te maken van ongeveer 600 kilometer in 3 dagen.
0: Ja, het is niet een klein stukje wat jullie willen gaan fietsen.
2: Nee, je moet wel goed gezond zijn om in 3 dagen naar Berlijn te fietsen. Maar er zijn toch circa 30 mannen, op dit moment alleen maar mannen, die die tocht gaan maken.
0: Nu zijn er natuurlijk leden uit Duitsland en uit Nederland. Beide verenigingen kennen elkaar misschien een beetje, maar niet helemaal. Ik heb begrepen dat jullie al kennis hebben gemaakt.
2: We hebben een kennismakingstocht gemaakt. Maar ook in het verleden hebben we al gezamenlijke tochten georganiseerd. We zijn naar Frankrijk geweest in Andersie. En wij zijn ook naar Polen geweest in 2012. Dus het samen fietsen en landgrenzen overstijgen, dat hebben we best wel vaker gedaan. Maar nu zijn we echt van plan om naar Berlijn te gaan en ook onderweg een aantal belangrijke culturele objecten te bezoeken.
0: En waarom juist naar Berlijn?
2: Omdat toch Berlijn de hoofdstad is en een symbool staat voor de Duitse cultuur. En we gaan ook eindigen bij de Berliner Tor.
0: Dat is een heel duidelijk doel waar je naartoe wilt fietsen. Je zegt, we gaan diverse culturele bezienswaardigheden van Duitsland gaan we ook zien. Hoe gaat de route ongeveer lopen?
2: Eigenlijk voor het gemak puur naar het oosten. En we komen dan ook bij Bergen-Belsen langs en bij het vliegveld Otto Lilienthal. Maar de Bergen-Belsen is natuurlijk de meest intensieve plek die we gaan bezoeken.
0: Ja, die zal wel het meeste indruk gaan maken.
2: Ja, dat is best heel, heel heftig, hè? Om dat van zo nabij mee te maken. Toen Bergen-Belsen in 1945 werd bevrijd, zijn er na die tijd nog zelfs 14.000 mensen overleden aan de ellende die ze daar hebben ondergaan.
0: Jullie fietsen daar langs of stappen jullie ook af?
2: Nee, we gaan er ook echt naartoe. We kleden ons beschaafd aan en we gaan monument en het kamp bezoeken. En ook Anne Frank is daar gestorven, maar dat weet je natuurlijk.
0: Ja, dus dat is een van de dingen die jullie gaan zien. En toch, jullie stappen met z'n allen op de fiets. Jullie beginnen in Sellingen.
2: We beginnen 21 juni in Sellingen. Dan worden we door een aantal lokale bestuurders opgestart. 'S Morgens om 8 uur vertrekken we daar, 21 juni.
0: Om 8 uur vertrekken jullie en je zegt net, we hebben al verschillende deelnemers. Hoeveel deelnemers hebben zich inmiddels ingeschreven?
2: Ongeveer 30.
0: Dat is een redelijke club om met elkaar op pad te gaan. Kunnen nog meer mensen mee of is dit wel het maximum?
2: Dat is ook het maximum. We gaan een

0: twee ploegen rijden die enige afstand houden. Want je moet het natuurlijk ook allemaal goed kunnen organiseren. Er is een fantastisch team mee bezig om dat te doen. Maar je moet onderdak vinden, je moet lunches regelen. Het is echt een hele opgave om met 30 mensen in 3 dagen naar Berlijn te fietsen.
1: Want ik zit ook te denken, je moet denken aan lekker banden onderweg, lunchpakketten, misschien wel een valpartij hier of daar. Hebben jullie er allemaal rekening mee gehouden?
0: Voor zover dat kan, hebben we daar rekening mee gehouden. Er gaat een volgrote mee. Er zijn heel veel sponsors die een bijdrage leveren in de vorm van materiaal of voeding of drinken. Maar dat is echt heel goed ondersteund en goed doordacht.
1: Jullie hebben hier ook subsidie voor gekregen, heb ik begrepen.
0: Ja, omdat dat past in het beleid van grensoverschrijdende samenwerking, hebben we van heel veel instanties subsidie gekregen. Bijvoorbeeld van Westerwolde, van H&M, maar ook van het Interreg. En heel veel particuliere bedrijven, het zijn er te veel om te noemen, want dan ga ik er vast één vergeten, hebben dit ondersteund met subsidie, ja.
1: En jullie gaan dit nu doen. Is het de bedoeling dat dit vaker gaat plaatsvinden? Je zegt al, we zijn al eens naar Frankrijk geweest en andere kant op. Dat dit toch een soort structureel karakter gaat krijgen?
0: Dat heeft het eigenlijk al. En we zijn zeker van plan om in de toekomst op een geschikt moment weer een activiteit die nu nog niet is gedefinieerd te ondernemen. Want fietsen heeft als bijzondere eigenschap dat je tijd hebt om elkaar te ontmoeten. En bij veel sport ben je druk met de sport bezig en heb je weinig tijd voor contacten. Maar als je fietst, en vooral met Duitse vrienden, dan kun je de vriendschappen opbouwen doordat je tijd hebt om onderweg met elkaar te communiceren.
1: Je fietst een paar kilometer met elkaar op en zo krijg je ook vriendschappen voor het leven.
0: Dat is eigenlijk wel dat is het geval, zeker ja. We zijn Duitse vrienden, die komen ook met ons mee trainen en omgekeerd. En we gaan met elkaar op bezoek. Dus die doelstelling van Interreg en ook van die gemeentes en die partnerschapscomité's werkt in de praktijk echt wel. Er ontstaan contacten.
1: Je zegt, we trainen al gezamenlijk. Daarbij denk ik dus gelijk, hoeveel kilometer moet je eigenlijk in de benen hebben om dit gewoon te kunnen in 3 dagen?
0: Nou, dat hangt natuurlijk erg af van je leeftijd en je conditie. Maar ga er maar gerust vanuit dat je toch wel een aantal maanden 200 kilometer per week moet hebben getraind om dit prima aan te kunnen.
1: Ja, zonder dat je last krijgt van verzuring na de eerste of tweede dag.
0: Ja, als je niet goed getraind bent, dan kan je het misschien wel halen, maar dan is het niet prettig. Dan ben je aan het afzien.
1: Ja, goed. Henk Holstein, dankjewel. Over de Tour der Vriendschaft in Berlijn. Vertrek is 21 juni vanaf het gemeentehuis in Sellingen.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Ja, Juanes en La Camisa Negra hier op Groningen 1. En daarvoor je Duran Duran en The Reflex op deze vrijdag. Het is 15 mei 2026. En het is natuurlijk een grote vraag. Wie is het geworden vandaag?

0: Ja, de wie van de drie van vandaag, 15 mei 2026. De laatste plaats, oftewel de derde plaats, is vandaag geëindigd. Pater Moeskroen en Roodkapje. Op de tweede plaats Santa Maria van Ronald Keizer. En Le Popi, hoe actueel in deze tijd, Nono Rihanna Jansé is de winnaar geworden. En die gaan we zo meteen draaien hier op Groningen 1. Niet voordat ik heb gezegd, bedankt voor het luisteren naar deze goud van vrijdag 15 mei 2026. Nou, Greta, dankjewel voor het nieuws en weer vandaag.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: En tot volgende week en een heel fijn weekend nog.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Ja, en natuurlijk heel veel plezier met de rest van de collega's vandaag hier op Groningen 1. Maandag, dan is Linda Koopster en zij spreekt onder andere met Freddy Wiering over de Pinksterfeesten in Jipsinghuis. Ik wens je een heel fijn weekend en heel veel plezier met de rest van de collega's hier op Groningen 1. En natuurlijk de laatste plaat van vandaag, waar het meest op gestemd is tijdens de Wie van de Drie. Dit is Le Popie.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe

0: Rust. Het is nu 12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markensoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markensoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie had toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Lunchtijd.

0: Aan de telefoon heb ik Jurrie Glimmerveen, want het gaat gebeuren voor de eerste keer. Een lichtjespaar tussen Ter Apel en Ter Apelkanaal. Ja, Jurrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een lichtjesvaart. Je hoort het veel in het land, maar in deze regio hadden we hem nog niet.
1: Nee, vandaar dat ik eens heb gekeken of daar een markt voor was. En we hebben verschrikkelijk veel enthousiaste mensen in de been kunnen krijgen. En ja, volgens mij wordt het een heel happening.
0: Ja, want er wordt al een tijdje groot aangekondigd via verschillende social media. Ik heb hem ook al een paar keer langs zien komen. Wat is precies de bedoeling van deze lichtjestocht?
1: Nou, we liggen hier al 5 dagen op de Snikkerweek. En ik ben daar al voor de 26e keer en ik zag het alleen maar achteruit lopen. We zijn ooit eens begonnen met 40, 50 boten. En ja, we zijn op dit moment liggen we ongeveer met een 20 boten hier. En ik denk, ja, dit moeten we eens keer een drukkertje geven, dat we dit in stand houden.
0: Ja.
1: En dus toen heb ik het idee samen met Michael Knaap van de Jachthaven Knaap, heb ik dit in de benen geholpen. En ja, ik ga nu gelijk zeggen dat wij ook alle credits naar Evelien en Michael Knaap gaan. Want die hebben toch wel het opgepakt om te zeggen, jongens, jullie gaan met elkaar naar Muzzelknaal toe. En we gaan met elkaar weer terug. Nou, dat houdt nu in dat ik op dit moment op zo'n 30 boten zit. En ja, om dat toch een beetje feestelijk te houden, hebben we alle boten versierd. En we hebben wat artiesten aan boord, met name Janneke de Roo, die hier toch wel heel erg bekend is in deze regio. En we hebben eigenlijk de mooiste boot in de lijn. En de grootste boot hebben we uitgekozen om Janneke de Roo daar op te zetten. En die gaat een live optreden geven.
0: Alvarend.
1: Alvarend, ja. En daarnaast heeft Michael Knaap geregeld dat we een brassband op Ter Apel hebben. Mm-hmm. Op de Hoogstraat. En we hebben nog een rijdende artiest die op zijn driewieler en zijn muzikale talenten over Trapo rijdt. En dat is Rudolf Kuko. De man is 83 jaar. En die heeft mij benaderd of hij dat mocht doen. Ik zei uiteraard. Ik zeg, des te meer artiesten, des te leuker wordt het.
0: We gaan dus varen vanaf Musselkanaal naar de jachthaven bij Knaap in Ter Apel.
1: Ja, moet je daar even in onderbreken. Wij gaan 's morgens om 9 uur gaan we al vertrekken. En want anders red ik dat niet met 30 boten om 6 uur te starten op Ter Apelkanaal.
0: Ah, kijk, dus jullie vertrekken iets eerder uit Musselkanaal, dan verzamelen jullie in Ter Apelkanaal. Ter hoogte waarvan gaan al die boten verzamelen?
1: Nou, de bedoeling was in eerste instantie dat we bij de Peter Mulbertbrug, dat is wel bekend, zouden zitten. Maar ik heb even overleg gehad met de brugwachters. Ik heb 4 brugwachters. En we mogen niet zo lang die bruggen open laten staan. Dat we hebben gekozen voor de Nulweg.
0: Ja.
1: Dat traject is iets korter. En dan kunnen we ook zo tussen 7:30 en 8:00 arriveren op de jachthaven. Dus we zouden zo rond 7:30 in die buurt aan de Hoogstraat zijn in Ter Apel.
0: Dat betekent dat jullie dus daar over het relatief korte stukje dan toch wel 2 uur gaan varen met z'n allen.
1: Ja, dat klopt, maar je 30 boten hebben en ze zijn verplicht om af en toe even de brug dicht te doen. Dat is natuurlijk voor de hulpdiensten eventueel. En ook die verplichting hebben we van de gemeente gekregen om af en toe daar even een stop in te maken. En dus vandaar dat die vaart ongeveer zo'n 2 uur zou duren. Maar goed, nogmaals, het is voor ons de eerste editie. En ja, er zullen toch wel wat hiaten in komen te zitten dat we denken, dit zouden we volgend jaar iets anders moeten doen.
0: Zo zit ik te denken aan, als je de brug bij het Rapel opengooit, dan kunnen mensen best even omrijden via de Nulweg. Volgend jaar een mooie routeomleiding of zo.
1: Ja. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb alle enthousiaste mensen, die hebben we op één lijn staan. En het wordt gewoon een hele leuke grote happening. Ja, en we hopen natuurlijk aan heel veel mensen die aan de kant staan te zwaaien en te feesten. En we gaan met z'n allen naar de jachthaven Knaap, uh-huh, waar we afmeren. We hebben ruimte vrijgemaakt voor grote schepen in het kanaal aan de zijger. De rest kan allemaal naar binnen toe. En Michael en Evelien die hebben daar nog een 13-man accordeon mensen geregeld. Ter opluistering van een stukje muziek. En die speelt alleen Nederlandstalige, Engels en Duits accordeonmuziek. En we hebben daar een barbecue georganiseerd voor de geïnteresseerden. Dus we maken daar eigenlijk een einde aan onze tocht. Gaan we toch nog samen met elkaar bij Knaap nog een klein feestje bouwen.
0: En is het publiek ook gewoon uitgenodigd bij het feest?
1: Publiek is welkom. Alleen als ze aan de barbecue deel willen nemen, dan zou ik dat vandaag nog graag willen weten in verband met de inkoop, met de grootte van wat we moeten klaarmaken natuurlijk.
0: Ja, precies. En waar kunnen ze zich aanmelden, jullie?
1: Ze mogen mij bellen. Mm-hmm. En dat is 06-5050-3652.
0: Hartstikke mooi. Nou, jullie, het wordt de eerste lichtjesvaart van het Rapelkanaal naar het Rapel. Het klinkt een klein beetje door alsof jullie denken, nou, volgend jaar gaan we het gewoon nog een keer doen.
1: Nou, ik heb al met Michael Knaap afgesproken. Als dit een succes wordt, mm-hmm, dan gaan we volgend jaar helemaal knallen. Want Michael Knaap is iemand van uitdagingen. En die wil alleen maar trapel in een positieve licht zetten. Want uiteindelijk hebben we al negativiteit al genoeg. Maar wij willen daar dus een positieve slinger aan geven. En we hebben dit samen met de organisatie en het bestuur van de Snikkerweek mooi kunnen oppakken. En ook de organisatie van de Snikkerweek die was erg blij met ons dat we hier met 14 boten liggen. En daarbij komen dat er nog 5 boten van de motorclub uit Groningen er waren. En wij proberen gewoon samen er iets moois van te maken. Dus dat begint maandagmorgen al met de afvaart naar het Rapelkanaal toe. En vanaf 6:00 gaan we met z'n allen met muziek en 30 boten varen we richting jachthaven bij Knaap.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In de gemeente Westerwolde is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De coalitie bestaat uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen Westerwolde, het CDA en nieuwkomer BBB. Samen hebben de vier partijen 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad, waarmee sprake is van een krappe meerderheid. De eerder beoogde coalitie van drie partijen kwam niet van de grond door een intern conflict binnen gemeentebelangen over de koers van de partij. Daardoor schoof de BBB alsnog aan bij de onderhandelingen en leverde de partij de vierde wethouder, Herma Hemmen. De overige wethouderposten gaan naar Wietse Potsen namens Samen voor Westerwolde, Ginny Lut namens Gemeentebelangen en Harm-Jan Kuper namens het CDA. De sluiting van een woning aan de hoofdweg in Finsterwolde vanwege vermoedelijke drugshandel moet worden teruggedraaid. Dat vindt de advocaat van de twee bewoners. De zaak diende bij de voorzieningrechter in Groningen. De woning werd door de gemeente Oldambt voor een half jaar gesloten nadat er 750 gram cocaïne, wapens en spullen voor drugshandel waren gevonden. Volgens de woordvoerder van de gemeente wijst alles op handel vanuit het pand. De bewoners zijn het daar niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt. Een advocaat wijst onder meer op de medische situatie van een van de bewoners. De gevonden cocaïne had een straatwaarde van bijna 15.000 euro. Volgende week donderdag doet de rechter uiterlijk uitspraak. In Vlagtwedde hebben deze week nieuwe bewoners de sleutel gekregen van hun woning aan de Oostersingel. Met de oplevering van 20 nieuwe huizen krijgt het dorp er opnieuw een mooie uitbreiding bij. Ook vorig jaar werd er al gebouwd in Vlagtwedde. Toen kwamen er 12 nieuwe woningen bij aan de Slotlaan. Zwembad De Ringweg in Scheemda heeft problemen met het opwarmen van het zwemwater. Door een kapotte waterpomp en het koude weer van de afgelopen dagen lukt het niet om het zwemwater op de juiste temperatuur te krijgen. Het zwembad zou op 16 mei, dus morgen, haar deuren openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar dat gaat niet lukken. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer het zwembad in Scheemda wel open gaat. Vandaag zijn, net als gisteren, de gemeentehuizen in de gemeenten Pekela, Westerwolde en Oldambt gesloten. De Milieustraat in Westerwolde is ook vandaag gesloten. In Pekela en Oldambt zijn de Milieustraten vandaag gewoon open. Ook het ophalen van afval is rond deze dagen anders. De tip is om de Omrin-app te raadplegen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en komend weekend voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het nat met perioden met regen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond trekken nog een paar buien over, maar vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 4 graden. Morgen is het licht wisselvallig met af en toe zon, veel wolken en een paar buien. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt zo'n 12 graden. Morgenavond blijft het droog en in de nacht naar zondag wordt het helder bij minima rond 3 graden. Zondag begint nog met wat zon, maar later op de dag komt er ook meer bewolking en valt er ook dan soms wat lichte regen. Het wordt wel zachter, het wordt ongeveer 15 graden.

0: Ja, de Nederlandse en Duitse wielrenners bereiden zich voor op een bijzondere tour. De Tour der Freundschaft. Die gaat plaatsvinden van Sellingen naar Berlijn. En tijdens een gezamenlijke kennismakingstocht door Westerwolde en het Emsland stond sport, ontmoeting en internationale samenwerking centraal. Aan de telefoon heb ik Henk Holstein. Ja, Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De Tour der Freundschaft. Hoe is het idee zo ontstaan?
1: Nou, wij wonen natuurlijk in een gebied met een landsgrens. En landsgrenzen blijven nog altijd een beperking. En er is veel beleid om die grenzen wat te doen vervagen. En dat is Europees beleid door middel van Interreg. En ook de gemeentes die in de buurt van de grens wonen proberen grensoverschrijdende activiteiten te stimuleren. Mm-hmm. En dat doet bijvoorbeeld Westerwolde en H&M's. En er zijn ook allerlei comité's, partnerschapcomité's en boerenstoeften in H&M's die dat proberen te stimuleren. En nu is de fietsclub en Ruitenbrok. RSC en de THC te Apel zijn alle twee daardoor getriggerd om samen een reis naar Berlijn te maken van ongeveer 600 kilometer in 3 dagen.
0: Ja, het is niet een klein stukje wat jullie willen gaan fietsen.
1: Nee, je moet wel goed gezond zijn om in 3 dagen naar Berlijn te fietsen. Maar er zijn toch circa 30 mannen, op dit moment alleen maar mannen, die die tocht gaan maken.
0: Nu zijn er natuurlijk leden uit Duitsland en uit Nederland. Beide verenigingen kennen elkaar misschien een beetje, maar niet helemaal. Ik heb begrepen dat jullie al kennis hebben gemaakt.
1: We hebben een kennismakingstocht gemaakt. Maar ook in het verleden hebben we al gezamenlijke tochten georganiseerd. We zijn naar Frankrijk geweest, in Andersie. En we zijn ook naar Polen geweest in 2012. Dus het samen fietsen en landgrenzen overstijgen, dat hebben we best wel vaker gedaan. Maar nu zijn we echt van plan om naar Berlijn te gaan en ook onderweg een aantal belangrijke culturele objecten te bezoeken.
0: En waarom juist naar Berlijn?
1: Omdat toch Berlijn de hoofdstad is en een symbool staat voor de Duitse cultuur. En we gaan ook eindigen bij de Berliner Tor.
0: Dat is een heel duidelijk doel waar je naartoe wilt fietsen. Je zegt, we gaan diverse culturele bezienswaardigheden van Duitsland gaan we ook zien. Hoe gaat de route ongeveer lopen?
1: Eigenlijk voor het gemak puur naar het oosten. En we komen dan ook bij Bergen-Belsen langs en bij het vliegveld Otto Lilienthal. Maar de Bergen-Belsen is natuurlijk de meest intensieve plek die we gaan bezoeken.
0: Ja, die zal wel het meeste indruk gaan maken.
1: Ja, dat is best heel, heel heftig, hè? Om dat van zo nabij mee te maken. Toen Bergen-Belsen in 1945 werd bevrijd, zijn er na die tijd nog zelfs 14.000 mensen overleden aan de ellende die ze daar hebben ondergaan.

0: fietsen daar langs of stappen jullie ook af?
1: Nee, we gaan er ook echt naartoe. We kleden ons beschaafd aan. En we gaan monument en het kamp bezoeken. En ook Anne Frank is daar gestorven, maar dat weet je natuurlijk.
0: Ja, dus dat is een van de dingen die jullie gaan zien. En toch, jullie stappen met z'n allen op de fiets. Jullie beginnen in Sellingen.
1: We beginnen 21 juni in Sellingen. Dan worden we door een aantal lokale bestuurders opgestart. 'S Morgens om 8 uur vertrekken we daar, 21 juni.
0: Om 8 uur vertrekken jullie en je zegt net, we hebben al verschillende deelnemers. Hoeveel deelnemers hebben zich inmiddels ingeschreven?
1: Ongeveer 30.
0: Dat is een redelijke club om met elkaar op pad te gaan. Kunnen nog meer mensen mee of is dit wel het maximum?
1: Nee, dat is ook het maximum. We gaan in twee ploegen rijden die enige afstand houden. Want je moet het natuurlijk ook allemaal goed kunnen organiseren. Er is een fantastisch team mee bezig om dat te doen. Maar je moet onderdak vinden, je moet lunches regelen. Het is echt een hele opgave om met 30 mensen in 3 dagen naar Berlijn te fietsen.
0: Want ik zit ook te denken, je moet denken aan lekker banden onderweg, lunchpakketten, misschien wel een valpartij hier of daar. Hebben jullie er allemaal rekening mee gehouden?
1: Voor zover dat kan, hebben we daar rekening mee gehouden. Daar gaat de volgauto mee. Er zijn heel veel sponsors die een bijdrage leveren in de vorm van materiaal of voeding of drinken. Maar dat is echt heel goed ondersteund en goed doordacht.
0: Jullie hebben hier ook subsidie voor gekregen, heb ik begrepen.
1: Ja, omdat dat past in het beleid van grensoverschrijdende samenwerking, hebben we van heel veel instanties subsidie gekregen. Bijvoorbeeld van Westerwolde, van H&M's, maar ook van het Interreg. En heel veel particuliere bedrijven, het zijn er te veel om te noemen, want dan ga ik er vast één vergeten, hebben dit ondersteund met subsidie, ja.
0: En jullie gaan dit nu doen. Is het de bedoeling dat dit vaker gaat plaatsvinden? Je zegt al, we zijn al eens naar Frankrijk geweest en andere kant op. Dat dit toch een soort structureel karakter gaat krijgen?
1: Dat heeft het eigenlijk al. En we zijn zeker van plan om in de toekomst op een geschikt moment weer een activiteit die nu nog niet is gedefinieerd te ondernemen. Want fietsen heeft als bijzondere eigenschap dat je tijd hebt om elkaar te ontmoeten. En bij veel sport ben je druk met de sport bezig en heb je weinig tijd voor contacten. Maar als je fietst, en vooral met Duitse vrienden, dan kun je de vriendschappen opbouwen doordat je tijd hebt om onderweg met elkaar te communiceren.
0: Ja, je fietst een paar kilometer met elkaar op en zo krijg je ook vriendschappen voor het leven.
1: Dat is eigenlijk dat is het geval, zeker ja. Er zijn Duitse vrienden die komen ook met ons mee trainen en omgekeerd. En we gaan met elkaar op bezoek. Dus die doelstelling van Interreg en ook van die gemeentes en die partnerschapcomité's werkt in de praktijk echt wel. Er ontstaan contacten.
0: Nou, je zegt, we trainen al gezamenlijk. Daarmee denk ik dus gelijk. Hoeveel kilometer moet je eigenlijk in de benen hebben om dit gewoon te kunnen in 3 dagen?
1: Nou, dat hangt natuurlijk erg af van je leeftijd en je conditie. Maar ga er maar gerust vanuit dat je toch wel een aantal maanden 200 kilometer per week moet hebben getraind om dit prima aan te kunnen.
0: Ja, zonder dat je last krijgt van verzuring na de eerste of tweede dag.
1: Ja, als je niet goed getraind bent, dan kan je het misschien wel halen, maar dan is het niet prettig. Dan ben je aan het afzien.
0: Ja, goed. Henk Holstein, dankjewel. Over de Tour der Vriendschaft in Berlijn. Vertrek is 21 juni vanaf het gemeentehuis in Sellingen.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Deze potje ken ik de hele nacht weer.
1: Het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Soor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Soor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreid over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
17: Non-stop.

0: Het is nu 2:00. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen en duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

Het is de derde single afkomstig van het album War uit 1983. En het is voor deze band het meest politiek gerichte nummer wat ze ooit hebben uitgebracht. De tekst beschrijft namelijk de problemen en de situatie in Noord-Ierland. En ja, het nummer is geschreven door de gitarist van de band, The Edge. En hij had het gitaarloopje bedacht. En ook het thema voor de tekst van dit nummer. En ja, door een ruzie met zijn vriendin en twijfels van, vanwege zijn eigen schrijfkwaliteiten, moest hij echt zijn frustratie kwijt en ging hij een stuk muziek schrijven. En daar is dit resultaat van. Bono die heeft verder nog de tekst verder uitgewerkt. En zo ontstond dit nummer. En dit was in de beginperiode van de carrière van deze band een van de grootste hits wat ze destijds hebben gescoord. En wat nog even noemenswaardig is, is dat het nummer in de tijd als hij live werd gespeeld, dan vertelde Bono altijd aan het begin van het nummer van this is not a rebel song, this is a Sunday, a bloody Sunday. Daarmee bedoelde ze van dat het geen protestlied is, van een zogenaamde rebel song mocht niet gedraaid worden in de jaren 80 op de Britse radio. En ja, ze wilden toch wel wat promotie voor dit nummer. En er waren een aantal mensen die toch wel vonden dat een rebel song was. En zo was die, denk ik, zelf ook wel bedoeld. U2 hoor je Sunday Bloody Sunday. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk hier op Groningen 1. Want Plaatwerk is het programma waar je de komende twee uur naar gaat luisteren. En Plaatwerk is tevens het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk de laatste single van Ilse de Lange draaien. Cat Stevens komt voorbij, evenals de Bee Gees, Garland Jeffries, Marco Borsato, Paul McCartney, Kerstin Oort, Nickelback, Les Humphries, Singers, Procol Harum, Mooi Wark, Leo en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan. En geniet bijvoorbeeld van de volgende zangeres. Ze begon ooit als achtergrondzangeres in de band The Poppies. En ging later een solo. Ik heb het over Fern Ginney. Hier is ze met Groove Me. Plaatwerk.

muziek waar je echt vrolijk van wordt. Dat noemen ze ook wel veel good music. Cat Stevens hoorde je en Matthews and Son. Daarvoor de laatste zing voor Ilse de Lange. Leuk nummer trouwens. En Get It Right. We begonnen met een nummer uit 1979. Is eigenlijk nooit echt een groot hit geweest in Nederland. Maar werd wel heel veel gedraaid in de discotheek in de jaren 80. Fern Kinney hoorde je en Groove Me. En we gaan door hier in Plaatwerk met muziek uit de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Hier zijn de Bee Gees en...

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In de gemeente Westerwolde is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De coalitie bestaat uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen Westerwolde, het CDA en nieuwkomer BBB. Samen hebben de vier partijen 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad, waarmee sprake is van een krappe meerderheid. De eerder beoogde coalitie van drie partijen kwam niet van de grond door een intern conflict binnen gemeentebelangen over de koers van de partij. Daardoor schoof de BBB alsnog aan bij de onderhandelingen en leverde de partij de vierde wethouder, Herma Hemmen. De overige wethouderposten gaan naar Wietse Potsen namens Samen voor Westerwolde, Ginny Lut namens Gemeentebelangen en Harm-Jan Kuipen namens het CDA. De sluiting van een woning aan de hoofdweg in Finsterwolde vanwege vermoedelijke drugshandel moet worden teruggedraaid. Dat vindt de advocaat van de twee bewoners. De zaak diende bij de voorzieningrechter in Groningen. De woning werd door de gemeente Obdamt voor een half jaar gesloten nadat er 750 gram cocaïne, wapens en spullen voor drugshandel waren gevonden. Volgens de woordvoerder van de gemeente wijst alles op handel vanuit het pand. De bewoners zijn het daar niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt. Een advocaat wijst onder meer op de medische situatie van een van de bewoners. De gevonden cocaïne had een straatwaarde van bijna 15.000 euro. Volgende week donderdag doet de rechter uiterlijk uitspraak. In Vlagtwedde hebben deze week nieuwe bewoners de sleutel gekregen van hun woning aan de Oostersingel. Met de oplevering van 20 nieuwe huizen krijgt het dorp er opnieuw een mooie uitbreiding bij. Ook vorig jaar werd er al gebouwd in Vlagtwedde. Toen kwamen er 12 nieuwe woningen bij aan de Slotlaan. Zwembad De Ringweg in Scheemda heeft problemen met het opwarmen van het zwemwater. Door een kapotte waterpomp en het koude weer van de afgelopen dagen lukt het niet om het zwemwater op de juiste temperatuur te krijgen. Het zwembad zou op 16 mei, dus morgen, haar deuren openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar dat gaat niet lukken. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer het zwembad in Scheemda wel open gaat. Vandaag zijn, net als gisteren, de gemeentehuizen in de gemeenten Pekela, Westerwolde en Obdamt gesloten. De Milieustraat in Westerwolde is ook vandaag gesloten. In Pekela en Obdamt zijn de Milieustraten vandaag gewoon open. Ook het ophalen van afval is rond deze dagen anders. De tip is om de Omrin-app te raadplegen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en komend weekend voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het nat met perioden met regen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond trekken nog een paar buien over, maar vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 4 graden. Morgen is het licht wisselvallig met af en toe zon, veel wolken en een paar buien. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt zo'n 12 graden. Morgenavond blijft het droog en in de nacht naar zondag wordt het helder bij minima rond 3 graden. Zondag begint nog met wat zon, maar later op de dag komt er ook meer bewolking en valt er ook dan soms wat lichte regen. Het wordt wel zachter, het wordt ongeveer 15 graden.

nummer heette eigenlijk oorspronkelijk Battle of New Orleans en was destijds in de uitvoering van Johnny Horton. Echt een country song was dat. Maar het was eigenlijk hetzelfde nummer. Hij werd opnieuw uitgebracht door de Les Humphrey Singers. En ja, dat werd een hele grote hit wereldwijd. Het is een Duitse band trouwens, Les Humphries Singers. Je zou denken van, nou, hoe kan dat dan? Want de zanger van de band Les Humphries is een Engelsman. Maar hij woonde destijds in Hamburg. En heeft daar toen die band opgericht. Samen met een aantal Duitse muzikanten. Daarvoor draaiden we trouwens Nickelback en How You Remind Me. We begonnen met Kerstin Ott en Weken Dieren. En door in plaatwerk nu met een klassieker van Procol Harum. A Wider Shade of Pale. Thank you.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
0: 24pharma.nl.
11: De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.

Het was de derde en laatste single afkomstig van het debuutalbum van deze band. Die heet Outlanders d'Amour. In 1978 kwam die uit en van dat album kwamen onder andere de nummers... even kijken, Roxanne en Can't Stand Losing You. Ja, die stonden dus beide op dat nummer. We hebben het natuurlijk over de Police. En het nummer is geschreven door de zanger van de band, Sting. Alleen dat deed hij al toen, toen hij nog bij zijn vorige band zat, Last Exit. Hij heeft het iets aangepast en uitgebracht samen met de Police. En dat was in de tijd een groot succes. So Lonely dus. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. En komende uur kun je daar nog naar luisteren hier op Groningen 1. Het Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauw houden. En wat heb ik dit uur voor je in petto? We gaan zo dadelijk draaien. De laatste single van Fleming en Meteor. Dusty Springfield komt eraan, evenals Johnny Guitar Watson. Dr. Hook, Arne Jansen zie ik staan. Evenals Shaka Demus en Pliers. The Whispers, Kane, Mungo Jerry, Boney M gaan we iets van draaien. De Bende van Buffalo Bill. En nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits. En leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een van de hits van The Boss. Oftewel Bruce Springsteen. Hier is hij met Tougher Than The Rest. Plaatwerk.

0: Het is een nummer wat uitkwam in december 1968. En het werd een van de grootste hits van het jaar 1969. Ze had inmiddels had ze al behoorlijk wat hits op haar naam staan. Ze heet Dusty Springfield. Maar ze had de bijnaam in de tijd van The Queen of White Soul. En je hoorde Son of a Preacher Man. En daarvoor draaiden we muziek van dit moment. Fleming and Meteor. En Niet Nodig. We begonnen met Bruce Springsteen. En dat heet Tougher Than The Rest. En het is tijd geworden voor Johnny Guitar Watson en A Real Mother for Ya.
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In de gemeente Westerwolde is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De coalitie bestaat uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen Westerwolde, het CDA en nieuwkomer BBB. Samen hebben de vier partijen 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad, waarmee sprake is van een krappe meerderheid. De eerder beoogde coalitie van drie partijen kwam niet van de grond door een intern conflict binnen gemeentebelangen over de koers van de partij. Daardoor schoof de BBB alsnog aan bij de onderhandelingen en leverde de partij de vierde wethouder, Herma Hemmen. De overige wethouderposten gaan naar Wietse Potsen namens Samen voor Westerwolde, Ginny Lut namens Gemeentebelangen en Harm-Jan Kuipen namens het CDA. De sluiting van een woning aan de hoofdweg in Finsterwolde vanwege vermoedelijke drugshandel moet worden teruggedraaid. Dat vindt de advocaat van de twee bewoners. De zaak diende bij de voorzieningrechter in Groningen. De woning werd door de gemeente Oldambt voor een half jaar gesloten nadat er 750 gram cocaïne, wapens en spullen voor drugshandel waren gevonden. Volgens de woordvoerder van de gemeente wijst alles op handel vanuit het pand. De bewoners zijn het daar niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt. Een advocaat wijst onder meer op de medische situatie van een van de bewoners. De gevonden cocaïne had een straatwaarde van bijna 15.000 euro. Volgende week donderdag doet de rechter uiterlijk uitspraak. In Vlachtwedde hebben deze week nieuwe bewoners de sleutel gekregen van hun woning aan de Oostersingel. Met de oplevering van 20 nieuwe huizen krijgt het dorp er opnieuw een mooie uitbreiding bij. Ook vorig jaar werd er al gebouwd in Vlachtwedde. Toen kwamen er 12 nieuwe woningen bij aan de Slotlaan. Zwembad De Ringberg in Scheemda heeft problemen met het opwarmen van het zwemwater. Door een kapotte waterpomp en het koude weer van de afgelopen dagen lukt het niet om het zwemwater op de juiste temperatuur te krijgen. Het zwembad zou op 16 mei, dus morgen, haar deuren openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar dat gaat niet lukken. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer het zwembad in Scheemda wel open gaat. Vandaag zijn, net als gisteren, de gemeentehuizen in de gemeenten Pekela, Westerwolde en Oldambt gesloten. De Milieustraat in Westerwolde is ook vandaag gesloten. In Pekela en Oldambt zijn de Milieustraten vandaag gewoon open. Ook het ophalen van afval is rond deze dagen anders. De tip is om de Omrin-app te raadplegen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en komend weekend voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het nat met perioden met regen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond trekken nog een paar buien over, maar vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 4 graden. Morgen is het licht wisselvallig met af en toe zon, veel wolken en een paar buien. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt zo'n 12 graden. Morgenavond blijft het droog en in de nacht naar zondag wordt het helder bij minima rond 3 graden. Zondag begint nog met wat zon, maar later op de dag komt er ook meer bewolking en valt er ook dan soms wat lichte regen. Het wordt wel zachter, het wordt ongeveer 15 graden.

Dat is een Jamaicaanse reggae- en dancehall-duo. Bestaande uit een DJ genaamd Chaka Demus en een zanger Pliers. En ze heette dan ook Chaka Demus en Pliers. En het nummer kennen we natuurlijk van de Beatles. In 1993 was dit een hit in Nederland voor Chaka Demus en Pliers dus. En Twist and Shout. Daarvoor draaiden we trouwens Arne Jansen met Zeggersmeisje. Dr. Hook zat daar weer voor met Baby Makes a Blue Jeans Talk. En begonnen met Johnny Guitar Watson. It's a Real Mother for You. En een van de dansvloervullers van...

0: Nou, mocht je je toevallig net afvragen wat in 1970 nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Nou, dat was dit nummer. Hij stond 3 weken lang. Nummer 1, Mungo Jerry en In the Summertime. Daarvoor Kane en Damn Those Eyes stond op het debuutalbum van Kane uit 2000. As Long As You Want This, zo heet dat album. En ja, het nummer is geschreven door Dinan Woesthoff zelf. En hij is ook heel erg trots op dit nummer, omdat hij vindt dat het echt een liedje is. Daarvoor trouwens The Whispers en It's a Love Thing. En we gaan door in plaatwerk nu met een van de hits van Boney M en Going Back West.
1: I was

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
15: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In de gemeente Westerwolde is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De coalitie bestaat uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen Westerwolde, het CDA en nieuwkomer BBB. Samen hebben de vier partijen 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad, waarmee sprake is van een krappe meerderheid. De eerder beoogde coalitie van drie partijen kwam niet van de grond door een intern conflict binnen gemeentebelangen over de koers van de partij. Daardoor schoof de BBB alsnog aan bij de onderhandelingen en leverde de partij de vierde wethouder, Herma Hemmen. De overige wethouderposten gaan naar Wietse Potsen namens Samen voor Westerwolde, Ginny Lut namens Gemeentebelangen en Harm-Jan Kuipen namens het CDA. De sluiting van een woning aan de hoofdweg in Finsterwolde vanwege vermoedelijke drugshandel moet worden teruggedraaid. Dat vindt de advocaat van de twee bewoners. De zaak diende bij de voorzieningrechter in Groningen. De woning werd door de gemeente Oldambt voor een half jaar gesloten nadat er 750 gram cocaïne, wapens en spullen voor drugshandel waren gevonden. Volgens de woordvoerder van de gemeente wijst alles op handel vanuit het pand. De bewoners zijn het daar niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt. Een advocaat wijst onder meer op de medische situatie van een van de bewoners. De gevonden cocaïne had een straatwaarde van bijna 15.000 euro. Volgende week donderdag doet de rechter uiterlijk uitspraak. In Vlagtwedde hebben deze week nieuwe bewoners de sleutel gekregen van hun woning aan de Oostersingel. Met de oplevering van 20 nieuwe huizen krijgt het dorp er opnieuw een mooie uitbreiding bij. Ook vorig jaar werd er al gebouwd in Vlagtwedde. Toen kwamen er 12 nieuwe woningen bij aan de Slotlaan. Zwembad De Ringberg in Scheemda heeft problemen met het opwarmen van het zwemwater. Door een kapotte waterpomp en het koude weer van de afgelopen dagen lukt het niet om het zwemwater op de juiste temperatuur te krijgen. Het zwembad zou op 16 mei, dus morgen, haar deuren openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar dat gaat niet lukken. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer het zwembad in Scheemda wel open gaat. Vandaag zijn, net als gisteren, de gemeentehuizen in de gemeenten Pekela, Westerwolde en Oldambt gesloten. De Milieustraat in Westerwolde is ook vandaag gesloten. In Pekela en Oldambt zijn de Milieustraten vandaag gewoon open. Ook het ophalen van afval is rond deze dagen anders. De tip is om de Omrin-app te raadplegen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en komend weekend voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het nat met perioden met regen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond trekken nog een paar buien over, maar vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 4 graden. Morgen is het licht wisselvallig met af en toe zon, veel wolken en een paar buien. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt zo'n 12 graden. Morgenavond blijft het droog en in de nacht naar zondag wordt het helder bij minima rond 3 graden. Zondag begint nog met wat zon, maar later op de dag komt er ook meer bewolking en valt er ook dan soms wat lichte regen. Het wordt wel zachter, het wordt ongeveer 15 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl.
0: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 15 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In de gemeente Westerwolde is een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De coalitie bestaat uit Samen voor Westerwolde, Gemeentebelangen Westerwolde, het CDA en nieuwkomer BBB. Samen hebben de vier partijen 11 van de 21 zetels in de gemeenteraad, waarmee sprake is van een krappe meerderheid. De eerder beoogde coalitie van drie partijen kwam niet van de grond door een intern conflict binnen gemeentebelangen over de koers van de partij. Daardoor schoof de BBB alsnog aan bij de onderhandelingen en leverde de partij de vierde wethouder, Herma Hemmen. De overige wethouderposten gaan naar Wietse Potsen namens Samen voor Westerwolde, Ginny Lut namens Gemeentebelangen en Harm-Jan Kuper namens het CDA. De sluiting van een woning aan de hoofdweg in Finsterwolde vanwege vermoedelijke drugshandel moet worden teruggedraaid. Dat vindt de advocaat van de twee bewoners. De zaak diende bij de voorzieningrechter in Groningen. De woning werd door de gemeente Oldambt voor een half jaar gesloten nadat er 750 gram cocaïne, wapens en spullen voor drugshandel waren gevonden. Volgens de woordvoerder van de gemeente wijst alles op handel vanuit het pand. De bewoners zijn het daar niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt. Een advocaat wijst onder meer op de medische situatie van een van de bewoners. De gevonden cocaïne had een straatwaarde van bijna 15.000 euro. Volgende week donderdag doet de rechter uiterlijk uitspraak. In Vlachtwedde hebben deze week nieuwe bewoners de sleutel gekregen van hun woning aan de Oostersingel. Met de oplevering van 20 nieuwe huizen krijgt het dorp er opnieuw een mooie uitbreiding bij. Ook vorig jaar werd er al gebouwd in Vlachtwedde. Toen kwamen er 12 nieuwe woningen bij aan de Slotlaan. Zwembad De Ringberg in Scheemda heeft problemen met het opwarmen van het zwemwater. Door een kapotte waterpomp en het koude weer van de afgelopen dagen lukt het niet om het zwemwater op de juiste temperatuur te krijgen. Het zwembad zou op 16 mei, dus morgen, haar deuren openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar dat gaat niet lukken. Binnenkort wordt bekendgemaakt wanneer het zwembad in Scheemda wel open gaat. Vandaag zijn, net als gisteren, de gemeentehuizen in de gemeenten Pekela, Westerwolde en Oldambt gesloten. De Milieustraat in Westerwolde is ook vandaag gesloten. In Pekela en Oldambt zijn de milieustraten vandaag gewoon open. Ook het ophalen van afval is rond deze dagen anders. De tip is om de Omrin-app te raadplegen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en komend weekend voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het nat met perioden met regen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond trekken nog een paar buien over, maar vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 4 graden. Morgen is het licht wisselvallig met af en toe zon, veel wolken en een paar buien. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt zo'n 12 graden. Morgenavond blijft het droog en in de nacht naar zondag wordt het helder bij minima rond 3 graden. Zondag begint nog met wat zon, maar later op de dag komt er ook meer bewolking en valt er ook dan soms wat lichte regen. Het wordt wel zachter, het wordt ongeveer 15 graden.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Robert Balters met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go!

0: het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go!

0: het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: Het is vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek, bulderende bassen, daverende drums en een stem. Ze neemt je mee vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Is het een compliment? Ik kan dit niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
4: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: tot na het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Gutierrez. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Jazztime.

We begonnen vanavond met het nummer Cordian Chick uit 1973. We hoorden de band van trombonist Peter Herbolzheimer. In de trompetsectie zat onder andere Rick Kiever. Rick Kiever was een Amerikaanse trompetist die het grootste deel van zijn leven woonde en werkte in Duitsland. Hij begon zijn carrière bij de big band van Maynard Ferguson. Midden jaren 60 werd hij lid van het orkest van Max Greger. Later speelde hij bij Kurt Edelhagen en James Last. Ook was hij een permanent lid van de WDR Big Bands. Hij trad ook op met de Clark Bolans Big Bands. Rick Kiever overleed op 2 maart jongstleden en werd 85 jaar oud. Spike Wilner is een Amerikaanse jazzpianist. Als kind werd hij beïnvloed door de ragtime, nadat hij een film over het leven van Scott Joplin had gezien. Na zijn schooltijd studeerde hij jazz en eigentijdse muziek onder leiding van Arnie Lawrence. Hij toerde met Artie Shaw, Glenn Miller Band en Maynard Ferguson. Hij trad verder op met Dave Liebman, Arnold Coleman, Buddy Harris en Kenny Barron onder andere. We horen uit 2023 Lullaby of the Leaves. Spike Wilner, piano, Paul Gill, bas en Anthony Panciotti, drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Spike Wilner. Chico Hamilton was een Amerikaanse jazzdrummer en bandleider. Hij speelde bij Lester Young, Jerry Mulligan, Count Basie en Lena Horne. In de jaren 50 formeerde hij zijn jazzbands en speelde cool jazz, post-bop en jazz fusion. Ook speelde hij met Charles Mingus, Dexter Gordon en Buddy Collette. Hij overleed in 2013 en werd 92 jaar oud. We draaien uit 1966 voor Mods Only. Arnie Lawrence, alt sax, Lady Coryell, gitaar, Archie Shepp, piano, George Bohannon, trombone, Richard Davis, bas en Chico Hamilton, drums.

Het sextet van Chico Hamilton speelde For Mods Only. Bob Berg was een Amerikaanse jazzsaxofonist. Hij ging op 13-jarige leeftijd sax spelen. Hij werd beïnvloed door John Coltrane. Hij speelde bij Horace Silver, Cedar Walton en Miles Davis en trad verder op met Mike Stern, Chick Corea, Steve Gadd en Eddie Gomez. Zijn spel is een synthese van rhythm en blues, intellectuele vrijheid en soul. In 2002 werden hij en zijn vrouw gedood door een cementwagen die op het gladde wegdek slipte. Hij werd 51 jaar oud. We draaien uit 1990 The Promise. Bob Berg, tenorsax, Wolfgang Mutspiel, gitaar, Richie Bayrach, piano, John Patitucci, bas en Peter Erskine, drums.

hoorden Bob Berg en Wolfgang Mutspiel in het nummer The Promise. Horace Tapscott was een Amerikaanse jazzpianist en componist. Hij vormde in 1961 de Pan of African People Orchestra. Op 9-jarige leeftijd speelde hij piano en trombone. Als tiener speelde hij bij Frank Morgan, Don Cherry en Billy Higgins. Na zijn diensttijd speelde hij trombone bij Lionel Hampton. Hij speelde in de jaren 60 met Buds Morris, David Murray, Jimmy Woods, Lou Blackburn en Sonny Criss onder meer. Hij overleed in 1999 en werd 64 jaar oud. We horen uit 1979 Akirfa, Horace Tapscott, piano, Art Davies, bas en Roy Haynes, drums.

Het trio van Horace Tapscott speelde Akirva. Hank Mobley was een Amerikaanse tenorsaxofonist. Hij werd door Leonard Feather de middelgewichtkampioen van de tenorsaxofonisten genoemd. Hij werd ook de meest ondergewaardeerde muzikus van de bebop genoemd. Hij speelde bij Dizzy Gillespie, Max Roach, Art Blakey, Horace Silver en vele anderen. Hij stierf in 1986 op 55-jarige leeftijd aan longkanker. We draaien uit 1953 Keen and Peachy. Hank Mobley, tenor sax, Benny Green, trombone, Walter Davis Jr., piano, Jimmy Schenk, bas en Charlie Persip, drums.

Keen and Peachy werd gespeeld door het quintet van Hank Mobley. Caspare Passini is een Italiaanse jazz-saxofonist met een bebop-achtergrond. Hij werkte met de beste Italiaanse jazzmuzici en diverse internationale sterren uit de VS. Hij is een liefhebber van het geluid van Art Pepper. We eindigen met het nummer Patricia uit 2013. Caspare Passini, alt-sax, George Cables, piano, Essiet O'Connor, Essiet bas en Carl Burnett, drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

Het muzikantenrijven.

0: nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen, en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.